0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. Zij mogen nog altijd niet terug naar huis. In totaal brandde in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is er nog altijd niet onder controle. Het parket is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. En Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6. Net als AA Gent, dat met 1-2 won in La Louvière. En op de slotavond van het EK atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van brons. Dat ging naar Nederland. Het goud was voor Italië. En ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. Daar pakte Nederland het goud. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. Vivi.

house burnt down 2 years ago.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Pannenkoeken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Nou, oh, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee. Knaldi.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
11: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
12: Allee, zeg eens iets, Bruno.
13: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
12: Hoe zet ik dat op mute?
13: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
12: Bruno.
14: Mobile Vikings.
15: Really, music matters.

0: op met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.

0: gedaan, dat dat gebied over enkele uren, en we spreken echt over uren, dat dat er niet meer is, dat dat in de vlammen opgaat en straks zwart geblakerd is. Dus zo snel gaat het. Het enige wat hen hier kan helpen is regen, maar we weten dat dat pas voor woensdag zal zijn. Voor de rest, ja, doen ze hier wat ze kunnen, maar je ziet hoe snel het hier kan gaan.
1: Het regent in de Hoge Venen nu ook wel al een beetje, maar veel te weinig. Intussen is het parket een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Plombières in de provincie Luik zijn 5 jongeren gewond geraakt toen ze met hun auto in een ravijn stortten. Onder hen 4 minderjarigen. 2 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Er was geen ander voertuig betrokken en de chauffeur van 18 had al zeker niet gedronken. In Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld, na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van het brons. Dat ging naar Nederland. Jonathan Sakor is hard voor het team.
2: Het is de eerste EK van mijn carrière zonder medaille met de 4x4. En het doet pijn. We zijn meer dan capabel om dat te moeten voorkomen. Wij horen ook bij die topmannen en dat hebben we vandaag helaas niet kunnen laten zien. Terug met de trainer bespreken, kijken wat dat is misgegaan en zorgen dat het niet nog een keer gebeurt.
1: Ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. België sluit het EK Atletiek zo af met 4 medailles. 1 keer zilver en 3 keer brons. 2 jaar geleden in Rome hadden we 6 medailles. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maximaal rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. Ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
3: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
4: De zomer van Bien.

stem van Gijke en de gitaar van Raymond over het laatst te horen zijn in Sint-Niklaas, zaterdag 5 september op de Vredefeesten. Dan is het officiële afscheid van Gijke en Raymond bij Hoevenphonic. The world is mine, 7 over 7. Goedemorgen, wat zijn we vandaag? Maandag, hè? Ja, want gisteren was zondag en overmorgen is het woensdag. Ja, het is nu maandag. Welkom bij de radio, laatste week van Willy.

0: zit zo'n zinnetje ergens in het midden van deze song. En dat gaat als volgt. There's a river born to be a giver. Keep you warm, don't let you shiver. River, daarmee bedoelen ze River Phoenix, de acteur, was goed bevriend met gitarist John Frusciante. En alweer zo'n toevalligheid in de playlist. River Phoenix speelde ooit in de film Stand By Me. In Stand By Me was ook het liedje Stand By Me van Benny King te horen. En degene die drum speelde op Stand By Me, die stierf vandaag in 1987. Dat is de studiodrummer Gary Chester. Hij werd 62 jaar. Super toevallig. En diezelfde Gary Chester die speelde op songs van The Coaster, The Monkees en The Love and Spoonful. Maar ook wel van een ander cool liedje. Hij speelde op Brown Eyed Girl bij Van Morrison. Vandaag is gestorven in 1987 de drummer Gary Chester. Dit is hem bij Van Morrison. Goedemorgen.
1: Really? Music that matters.

0: Zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Music matters, Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

dit al redelijk up tempo eigenlijk, maar de originele versie was blijkbaar meer rock and roll nog, veel sneller. Robert Smith had zoiets van, nee, we gaan dat iets vertragen. En het heeft wel gewerkt. Zometeen even bekijken wie er komt optreden op ons terras in Leuven vandaag. Ja, want we zijn daar nog een week, de laatste week in Leuven. Zometeen naar PJ Harvey en Good Fortune.

0: Erika stuurt blij met de regen, maar tegelijk ook wel triest. Ja. Ik kwam ook buiten en ik dacht, slechtste zomer ooit. Maar goed, het is natuurlijk goed voor ons gras en ook voor de mensen met de bosbranden en zo natuurlijk. Maar zolang het gewoon s'nachts of s'morgens even regent, is het geen enkel probleem. Op ons terras zal het wel droog zijn vandaag, zeker? Ja. Ideaal om even naar Leuven af te zakken. Ook deze week zijn we nog te bewonderen op het terras van M. Leuven. We maken daar radio. Ah ja, trouwens, deze week zijn dat Annelies van 11 tot 3 en Wim Oosterlink van 3 tot 6 die je kan bewonderen. Die maken daar op een zeer professionele manier radio. Je kan ook tussendoor een babbeltje doen met hem. Als ze zelf op de radio bezig zijn, laat hem met rust natuurlijk. Hè. Maar gewoon, je kan even wel op de foto of een babbeltje doen met Annelies of met Wim vandaag. En wie komen er ook langs? Ja, echt super artiesten komen ook langs vandaag. Bij Wim zal dat Michiel Liebrecht zijn. Je weet wel, de gast van Moon Eye, die gaat solo tegenwoordig. Michiel komt spelen bij Wim rond 4:15. En, amai, grote naam, grote madame, de gast bij Annelies Orie straks rond 1:15. Ze komt een interview te doen en een aantal songs live brengen. Ik heb het over Trish C. Whitley, vandaag op ons terras in Leuven. Allemaal welkom.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

Als Skin haar akoestische gitaar bovenhaalt op het podium, dan weet je, ze gaan Weak zingen. Skunk en Nancy, 8:08. Er is iemand jarig, een zangeres, het jaar 90, met een bandje. En gaat blij zijn, echt een super song, straks naar Admiral Freebie.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, plikken, klaar. Music Man.

kan daar dus uren naar luisteren, maar echt uren, hè? Dagen misschien zelfs. Dat is echt geweldig. The War on Drugs and Nothing to Find. Wie is er jarig vandaag? Even kijken. We zijn augustus nummer 17. Veel mensen jarig ongetwijfeld, maar... Ah ja, Phoebe Bridgers wordt 32 vandaag. Maar daar ga ik het niet echt over hebben. Met alle respect voor Phoebe Bridgers. Maar je weet, ik ga nogal liever eens langer terug in de tijd. Jill Cunniff wordt vandaag 60 jaar. En Jill was de oprichter van de band Luscious Jackson. Ken je dat nog? Ze was bassiste, de frontvrouw, de zangeres. En ze schreef ook de meeste songs van haar band Luscious Jackson. Dus Jill Cunniff, jarig vandaag. Dat is allemaal goed en wel. En vooral leuk om daar een heel toffe song van gaan spelen. Maar wie zat er nog bij Luscious Jackson? Op de drums speelde Kate Schellenberg. En Kate Schellenberg is origineel lid van de Beastie Boys. Heb je al eens een docu gezien over de Beastie Boys? Wel, dat was eigenlijk eerst in hun tienerjaren zo'n rock-punk bandje met een meisje, een vriendinnetje van hen, Kate Schellenberg, op de drums. Toen Rick Rubin, de producer, in 1984 de band ontdekte, zei van ja, die drums er moet eruit. We gaan jullie echt meer laten rappen en zo. Het concept wordt helemaal anders. Dus Kate was niet meer bij de Beastie Boys, maar ze vonden dat zelf wel heel erg. En daarom zeiden ze van, jullie bandje Luscious Jackson, wel, dat mag bij ons op ons Beastie Boys label komen. Grand Royal heette dat. Dus ze hebben wel nog goed gezorgd voor een ex-drummer. Kate Schellenberg. Te horen bij Luscious Jackson. Dit is Naked Eye.

David Bowie heeft deze Heroes voor het eerst gebracht op televisie in een programma waar zijn vriend Mark Bolan, je weet wel van T-Rex, de presentator was. En straffen is, een weekje later stierf Mark Bolan in de auto. Bij een auto-ongeval en zijn vriendin reed toen met de auto, heb ik het vorige week nog verteld. Gloria Jones, die originele zangeres van Tainted Love. Kom af, alles hangt aan elkaar. 4 minuten voor 8 staat nieuws nog nieuw van Nothing But Thieves. Het is Baby Cool.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Dat melden Duitse media. Het vuur en de rook naderden het grensstadje Monschau. Daarom werden daar een 30-tal mensen preventief geëvacueerd. Maar er is beterschap op komst, zegt weerman David de Henau van het KMI.
3: Het zou daar 1 tot 4 mm moeten regenen vanochtend, dus dat zal wel helpen. Dat het voldoende is, dat is af te wachten, dat betwijfel ik. Maar in elk geval, ook de komende dagen gaat er dan wel regen vallen. Minpuntje is natuurlijk dat er morgen dan meer wind komt.
2: En die kan het vuur weer aanwakkeren of doen heropflakkeren. Intussen is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Het parket is ook een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen.

0: VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog twee strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er twee. En Charleroi ging met 0-1 binnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Ons land keert met 4 medailles terug van op het EK Atletiek in Birmingham. 1 keer zilver en 3 keer brons. Het zijn 2 medailles minder dan op het vorige EK van 2 jaar geleden in Rome. Op de slotavond kwam onze mannenaflossingsploeg 200ste van een seconde tekort voor het brons op de 4x400 meter. Nederland werd 3e, onze Belgian Tornado's dus 4e. Daniel Segers kon het net niet afmaken.
1: Superzuur. Je komt naar een kampioenschap eigenlijk in die beste vorm ooit. Je wordt afgezet in een medaillepositie en dan wordt je geklopt op de lijn en hoop je het ook als laatste loper het been te brengen voor het land. En ja, ik heb al een paar mentaal tikken gehad deze kampioenschap en deze komt er echt nog wel bovenop.
0: Bij de vrouwen werden onze Belgian Cheetahs 6e in hun 4x400 meter. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. En ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
2: Yo, machine. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
3: De zomer van

Amai, dat wordt donderdag een serieuze afsluiter. Allemaal welkom. Gratis optreden van Sons in de tuin van Emleuven. Zondagavond om 9 uur. Donderdagavond uiteraard. Klinkt als zondag. Donderdagavond uiteraard. Nu donderdag. Het is

8 over 8. Goedemorgen allemaal. We zijn maandag vandaag. Hè. Ja, maandag is wat zondag. Overmorgen is het woensdag. Dan ja, zijn we nu maandag. Dit is Admiral Freebie. Dat hoor je al. En Rex.

0: Gitarist Ritchie Blackmore heeft voor het eerst in 33 jaar weer opgetreden met zijn bandje met de naam Deep Purple. 81-jarige Blackmore was van 68 tot 75 deel van de band. Keerde later ook nog terug. Vriet aan Deep Purple voor de tweede keer, de laatste keer in 1993. Na een beetje beef, een beetje oneenigheid, zal ik zeggen. Ruzie met de rest van de band. Een reunie werd lange tijd onmogelijk geacht. En trouwens, de verdere originele bandleden die zijn er nog. Van de Mar 2-line-up. Bijvoorbeeld Ian Gallen, de zanger, die overmorgen jarig is. Die wordt dan 81. De drummer Ian Pace en de bassist Roger Glover. De organist John Lord, die is een paar jaar geleden helaas overleden. Dus de medeoprichter van de Britse band Deep Purple verscheen afgelopen woensdag helemaal onverwacht op het podium tijdens een concert in New York. Deep Purple en gitarist Ritchie Blackmore speelden samen nog een encore, namelijk deze Smoke on the Water.
1: Willy. Music Matters.

0: kwart over acht. Goedemorgen. Nog deze week, nog vijf keer eigenlijk met vandaag erbij. Nog even dat momentje dat we teruggrijpen naar vroeger. Dat zo'n plaat draaien waarvan je denkt, holy crap, hoe recalcitrant is die dat hij dit durft te draaien. Dit is een epifanie, een aha momentje. Dit is The Big Kahuna. Zo van, wow, what the hell. Dat is cool dat we dit nog eens kunnen horen. Terug naar het begin van de jaren 90, nogal vaker eigenlijk in dit item. In de hitparade was het toen vooral zo R&B en zo, van Boys to Men, Tony Braxton en zo. Allemaal niks op tegen, leuk hoor. Maar misschien was het op dat moment wel een beetje tijd voor een beetje alternatieve rock. Niet echt grunge, maar zo in de stijl van Three Little Pigs van Green Jelly. Bijvoorbeeld ook Spin Doctors, Little Miss Can Be Wrong kwam er dan aan. En ook Everything About You van Ugly Kid Joe. En er was nog plaats voor een andere band. Een band met de naam Dead Eye Dick. Hun single werd ook gebruikt in de film Dumb and Dumber. En één zinnetje, niet uit de film, maar uit het liedje is... She don't eat meat, but she sure like the bone. De Big Kahuna voor vandaag in 1994. Dead Eye Dick, a new age girl.
1: De zomer
2: van Willy.

0: crazy vibes met Celeste. Zo, ik moet alweer gaan plassen, raar. Alhoewel raar, misschien niet zo heel raar, want uiteindelijk ben ik eigenlijk ook wel een paar jaar ouder dan Thomas en Roos bijvoorbeeld.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.

Priscilla Presley had ooit een boek geschreven. Geen broek, maar een boek geschreven dus. Over haar relatie met Elvis Presley. Elvis and Me. En hoe ze ja, van hem eigenlijk haar personal Jesus maakte. Hij was haar mentor. Hij was haar alles. En die van Depeche Mode hadden dat boek gelezen. En vonden dan inspiratie. Dus het gaat uit over Priscilla en over Elvis. Die personal Jesus. 8:58. Maandag zijn we. Ja, hè? Goedemorgen. Dit is Trigger Finger and Stars.

Trigger Fingers and Stars. Goedemorgen, 8:01. We zijn augustus nummer 17. En ook jarig vandaag is Belinda Carlisle. Zij wordt 68 jaar. Die ken je van dit hier, hè? Van dit dus. Maar dat gaat niet draaien. Ah, leuk, dat is allemaal leuk en zo, maar dat past niet zo echt op dit radiostation natuurlijk. Belinda Carlisle is vooral gekend uit een punkrockperiode uit de jaren 70 van de Go-Go's. Weet je wel, van We Got The Beat en Our Lips Are Sealed. En daarna ging ze dus inderdaad iets meer poppy gaan werken. Tegenwoordig heeft ze nog altijd een plaatsje in de muziekwereld. Ze heeft vorig jaar nog een nieuwe plaat uitgebracht, een 9e album trouwens. En voor de Go-Go's en voor dat poppy gedoe was ze trouwens drummer van de rockband The Germs. En had ze een andere naam, dan heette ze Dottie Danger. En in die Germs zat ook de gitarist van de Foo Fighters van tegenwoordig, Pat Smear. Dus heeft echt wel een punk-rock verleden, ons Belinda Carlisle. Vandaag dus 68 jaar. Dit is ze, met de andere vriendinnen, all-female band, The Go-Go's, en Our Lips Are Sealed.

Kaiser Chiefs, Oh My God. Jou niet schrikken. Dus ik ga mooi over in elkaar, dat wel. Maar dit is een klassiek stuk. Titel en zo is veel te moeilijk om uit te spreken. Dat ga ik even laten passeren. Maar luister even goed naar dit klassiek stuk. Oké, okay, dan ga ik proberen een zo goed mogelijke overgang te maken naar het pop-rockliedje dat ik nu ga starten. Snap je? Voelt het? Je voelt het ook, hè? Inderdaad. Een klassiek stuk vormde de basis, de inspiratie voor deze van de boerderij. The Farm bij Willy en All Together Now.

0: Ik heb de National klaarstaan met Bloodbus Ohio. En daarna geef ik iets weg. Ja, we doen dan Jan met de pet, zometeen.
1: Bring your bottle back bij IssyParisXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IssyParisXL. Love to see you
2: shine. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

videoclip van deze song zie je zanger Matt Berninger rondwandelen in de straten van New York City. En de videoclip werd geregisseerd door zijn vrouw, Karen Besser. Hoe romantisch toch? Over romantisch gesproken, ik ga nog 5 petten weggeven. Niet allemaal vandaag, maar er zijn nog 5 dagen deze week, snap je? En over een week zijn dan Thomas en Sien terug. Je stuurt Jan met de pet. Of, ja, whatever, doet er niet toe. You know the drill in de app van Willy nu. Maand 8, dag 17, dat is samen 23. De 23e, die wint.

maandag, klakdag, stuurt Dries. En dat is wel zo, want 17 plus 8 is natuurlijk 25. Dankjewel Christophe, dankjewel Roel daarvoor. Werner stuurt, het is niet echt pettig op het werk. Wel, dat vind ik nu eigenlijk grappig. En Felix stuurt, ik ken de drill niet over de pet. Veel afwezig geweest deze zomer. Ook wel grappig. Oké, maar dat is inderdaad de 25ste, want 17 plus 8 is 25. What the hell. Ik zit met mijn hoofd op vele plaatsen op dit moment. En ik ben op zoek naar de winnaar. Oei, oei, ja, wie was de winnaar?

0: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Het grensstadje Monschau werd gisteren wel deels ontruimd. Een dertigtal mensen worden preventief ergens anders opgevangen. Journaliste Louise Buket.
5: Het is lichtjes aan het regenen hier op de Hoge Venen. Dat was voor

0: kan nog veranderen. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit, blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2325 mensen om. Bijna 5000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog twee strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt. Standaard heeft er twee. Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6. Net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. En ons land keert met 4 medailles terug van op het EK Atletiek in Birmingham. 1 keer zilver en 3 keer brons. Het zijn 2 medailles minder dan op het vorige EK van 2 jaar geleden in Rome. Op de slotavond kwam onze mannenaflossingsploeg 200ste van een seconde tekort voor het brons op de 4x400 meter. Nederland werd derde. Daniel Segers kon het net niet afmaken.
1: Superzuur. Je komt naar een kampioenschap eigenlijk in die beste vorm ooit. Je wordt afgezet in een medaillepositie en dan word je geklopt op de lijn en hoop je het ook als laatste loper het been te brengen voor het land. En ja, ik heb al een paar mentaal tikken gehad deze kampioenschap en deze komt er echt nog wel bovenop.
0: Bij de vrouwen werden onze Belgian Cheetahs zesde in hun 4x400 meter. En Zizo Bergs is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Hij werd door in de tweede ronde van de Spanjaard Daniel Merida, dat is de nummer 40 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt er meteen uit in het dubbelspel in Cincinnati. Ze verloor samen met de Russin Schneider van een Taiwanese-Australisch duo in 3 sets. Mertens ging er daar ook al meteen uit in het enkelspel. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. En ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
2: Live music matters. De zomer van Willy.

heel lang, maar echt heel lang, werd er gezegd dat Jimmy Page de gitaarsolo had ingespeeld. Maar dat is helemaal niet. Het is door Dave Davies zelf gedaan van The Kings. Jimmy Page had wel een tijdje wat samengewerkt met The Kings, maar nee, hij heeft het niet ingespeeld. Deze komt spelen op Pukkelpop. Ja, het is Pukkelpop dit weekend. Zondagavond om 8:30 op de mainstage. Deze Somber, dit is Homewrecker.

blijft toch zo geweldig, hè? Met zijn Black van Pearl Jam. Belinda Carlisle is jarig vandaag, 68 jaar. En nog iemand jarig uit diezelfde periode ongeveer. Maria McKee wordt vandaag 62 jaar. Maria McKee, eigenlijk een beetje een gelijkaardig verhaal als Belinda Carlisle. Tegenwoordig heel poppy muziek. In de jaren 90 zo doorgebroken met poppy muziek. Maar daarvoor was ze een punkrocker. Maar de meeste mensen, dus in de wereld bedoel ik dan, kennen

Okay, zo wat knuffelrokachtig, allemaal leuk en zo, maar zwart. Dus die madame is jarig vandaag ook, 62 jaar. Maar het is onwaarschijnlijk wat een leven die al heeft gehad. En hoeveel liedjes er over haar zijn gemaakt. Maar pas op, hier komt een hele lijst, hou die vast. Hè. Het is eigenlijk maar een deeltje van de lijst. The Waterboys, A Girl Called Johnny en het liedje Glastonbury Song gaat allebei over Maria McKee. Want Mike Scott, de zanger van The Waterboys, had een relatie met Maria McKee ooit. Ze hebben samen gewoond in Ierland. Dan gaan we verder. Counting Crows, A Murder of One en Anna Begins. Beide liedjes gaan over Maria McKee. Want zanger Adam Duritz had een korte, hevige relatie met Maria McKee. Voilà. Dan, geen relatie, maar iets anders. Tom Petty and the Heartbreakers, Ways to be Wicked, gaat over Maria McKee en haar band Lone Justice. Want Tom Petty en Mike Campbell waren echt zot van haar toen ze 19 jaar was. Wat een megastem en wat een persoonlijkheid. En daarom schreven ze dat liedje. Dan, verder, Gavin Friday. Je weet wel van Virgin Prunes. En goed bevriend met de mannen van U2. Ierse zanger en kunstenaar. Werd dus samen met Maria McKee en hij beschouwde haar als zijn muze. En schreef de song Angel over haar. En dan, sorry hoor, het is misschien een beetje veel, maar het is zo interessant. Deacon Blue, Real Gone Kid. Ook al over Maria McKee. Hij had haar gezien op het podium en zei, hoe zot is die? Wat een zot mens. Ik schrijf Real Gone Kid daarover. Dan, Robbie Robertson, de band Fallen Angel. Omdat Robbie Robertson een mega fan was van de stem van Maria McKee, schreef hij er een nummer over. Dan, Bono, tijdens de 8 baby sessions, Everybody Loves a Winner, gaat over Maria McKee. Want die mannen van U2 hadden zoiets van, wat een talent. Het is onwaarschijnlijk. En dan moeten eigenlijk de twee grootste songs nog komen. Ja, sorry, maar het is toch wel super interessant eigenlijk, hè? Over Maria McKee. Maar dat je zeker gaat kennen. Het is eigenlijk, het zijn de beroemdste antwoordliedjes uit de popgeschiedenis. Waarin twee acten via dezelfde zanger muzikaal de strijd met elkaar aangingen. Hou je vast. Eerst dit liedje. Dit liedje, door Fergal Sharkey, A Good Heart, werd geschreven door Maria McKee toen ze 18 jaar was. En ze schreef het over Ben Montench, je weet wel, de toetsenist van Tom Petty en de Heartbreakers. Hè? Over de relatie die ze daarmee had. En een beetje later ging de relatie een stuk. En toen had Ben Montench, ik ga een revenge liedje maken. Maf, hè? Dus Ben Montench schreef dan voor diezelfde zanger Fergal Sharkey een revenge liedje zo van oh, You Little Thief, omdat de relatie was fout gelopen met Maria McKee. Oké, ik ben er ook ongeveer, maar wat een verhaal toch. Die Maria McKee, vandaag dus jarig 62 jaar, bekend van zichzelf, van zoveel andere liedjes, maar ook wel van haar band Lone Justice. Dit is Shelter. Music.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vindt de vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Music matters. Really? Music matters.

Drie minuten over 9:30, tijd om mijn... derde blikje te openen, ja. Dus heel veel mensen jarig. Zeker ook in de muziekwereld. In de gewone wereld ook wel, ongetwijfeld, denk ik. Augustus nummer 17 is verjaardag ook van een rapper. Een rapper die 57 jaar wordt. Op het podium noemt hij zichzelf Pothnius of Plug One of Plug Wonder Why. Hij is geboren als Calvin Mercer en is een van de rappers van De La Soul. Samen met zijn vriendjes van op school richtte hij de band op in 1988. Zijn kameraden David Dew, Jolly Kerr op het podium Trugoy the Dove, die leeft niet meer helaas. En zijn ander maatje Vincent Mason, Maceo DJ op het podium. Tegenwoordig is Calvin bezig met nog op te treden, samen met DJ Maceo. Vooral als eerbetoon voor een overleden groepslid. Dus ze gaan nog altijd over heel de wereld gaan optreden. Nog onlangs in België, dacht ik, De La Soul. En hij houdt zich voornamelijk ook bezig met beheren van het muzikale erfgoed van De La Soul. Dat eigenlijk alles goed bij hen kan blijven. En ze hebben meer dan gelijk natuurlijk. Calvin Mercer, een deeltje van De La Soul. Vandaag dus jarig. Hij wordt 57 jaar.

0: om dat effect te verkrijgen van dat tempo in het liedje, hebben ze een vibra slap gebruikt. Maar ik ken echt de echte ballen van instrumenten en zo. Vibra slap is iets van een U-vorm met een draad en een houten bal en iets met een metalen pin en zo, whatever. Het werd gebruikt in de intro van Crazy Train van Ozzy Osbourne en ook in de Jimi Hendrix versie van All Along the Watchtower. De vibra slap. Ook in Cake. Short skirt, long jacket. Zometeen een liedje over mezelf.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Oh, ons cv-fotoboek is er.
9: Mag ik eens kijken?
8: Wauw. Weet je dit nog?
9: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
10: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.

zet bijvoorbeeld elke ochtend exact dezelfde muziek op in de radio als ik naar hier rijd. En ook exact dezelfde muziek als ik terug vertrek. En ik zou liefst nog elk jaar naar dezelfde plek op vakantie gaan. Ja, sorry daarvoor. Ieder zijn gekke geitjes. 14 minuten voor 10. Eens kijken wat er gebeurt op ons terras in Leuven vandaag. Ah ja, trouwens, wat eind van deze week, dat is maf. John Watt, dus John zelf van Fische Z, die komt langs vrijdag op ons terras. Hoe cool is dat? Ik kan ze misschien eens vragen van, moet Fische Z nu echt uitgesproken worden als Fische Z of als iets anders? Misschien wel een goede vraag voor vrijdag. Oké, maar vandaag ook al heel toffe mensen op ons terras. Bijvoorbeeld onze Willy DJ's. Hè? Wim Oosterlink is terug, ja, straks om 3 uur. En ook Annelies is terug, straks om 11 uur al. Bij Annelies komt niemand minder dan Trixie Whitley langs voor een babbeltje en om 2 songs live te spelen. En Wim heeft bezoek van Michiel Liebrecht, je weet wel, de frontman van Moon Eye, maar die komt helemaal solo vandaag langs bij Wim. En jullie zijn allemaal welkom op ons terras om even te kijken hoe daar live radio wordt gemaakt en hoe bijvoorbeeld Michiel Liebrecht daar vanmiddag rond 4 uur een aantal songs zal spelen. Welkom! Music Matters.

veel lawaai op ten Prince, let's go crazy. Met Annelies en met Wim van op het terras in Leuven straks. Maar zometeen tussen 10 en 11 kies je de muziek nog altijd zelf. En dat kan nu al voor de eerste song te kiezen na het nieuws van 10 uur. Het gaat tussen U2, Gloria en Arno. Forget the Cold Sweat. Die zijn nu al verschenen in de app van Willy. En daar kan je op klikken. En dan zien we, degene met de meeste stemmen wordt gedraaid na 10 uur. Allee, toch nog Phoebe Bridgers, omdat ze jarig is vandaag. 32 jaar, proficiat. Tot morgen, yo!

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Vorig jaar is een record aantal voedingszaken gesloten in ons land. Omdat er een gevaar is voor de gezondheid van de klanten. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het waren er meer dan 500 of ruim een verdubbeling in amper 4 jaar tijd. Het komt onder meer doordat het personeel de hygiëneregels niet genoeg kent, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
3: We zien dat er heel veel roulement is in zaken. Dus zaken die opengaan, die opnieuw sluiten of die nieuwe eigenaars krijgen. En daarnaast ook wel problemen met infrastructuur, dus verouderde gebouwen. In de steden zien we ook meer ongedierteproblematieken. Dus dat zijn ook wel dingen die natuurlijk een invloed hebben tijdens een inspectie en die ook wel een ernstig risico voor de gezondheid kunnen inhouden.
2: Bij bakkerijen en slagers is meer dan de helft niet volledig in orde. Bij pitazaken is dat 3 op de 4 en bij ziekenhuizen bijna de helft. Ons land onderzoekt een sneller en goedkoper drone-afweersysteem met lasers of andere nieuwe technologieën. Defensieminister Franke trekt daar zowat 160.000 euro voor uit, schrijft HLN. Het gaat om een samenwerking met 10 andere NAVO-landen, zodat er niet voor elke verdachte drone een dure raket nodig is om die neer te halen. In Belgorod in Rusland zijn 6 doden gevallen bij een Oekraïense raketaanval. Dat meldt de gouverneur van de regio. Er vielen ook 4 gewonden.

0: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
1: shine. Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Van 10 tot 11, kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: zomer van Willy. Music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kan dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
8: Schattig, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
8: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Echt, een heel jaar!
11: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
0: Van 10 tot 11
13: kies je de muziek zelf.
0: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Bloemen koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daarom noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend, duwt die deur op!
7: Bruno!
9: Mobile Vikings!
10: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 11 uur.
12: Een goeiemorgen. Koning Filip bezoekt zo meteen het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand is. De koning gaat eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte zullen brengen van de situatie. De koning wil ook een beeld krijgen van de schade. Hij zal ook de hulpdiensten en de vrijwilligers bedanken voor hun werk en hun inzet. Vorig jaar is er een record aantal voedingszaken gesloten in ons land. Omdat er een gevaar is voor de gezondheid van de klanten, dat schrijft het Nieuwsblad. Het waren er meer dan 500, of ruim een verdubbeling in amper 4 jaar tijd. Het komt onder meer doordat het personeel de hygiëneregels niet genoeg kent, zegt Helijn Bonte van het Voedselagentschap.
13: We zien dat er heel veel roulement is in zaken, dus zaken die opengaan, die opnieuw sluiten of die nieuwe eigenaars krijgen. En daarnaast ook wel problemen met infrastructuur, dus verouderde gebouwen. In de steden zien we ook meer ongediertenproblematieken. Dus dat zijn ook wel dingen die natuurlijk een invloed hebben tijdens een inspectie en die ook wel een ernstig risico voor de gezondheid kunnen inhouden.
12: Bij bakkerijen en slagers is meer dan de helft niet volledig in orde. Bij pitazaken is dat 3 op de 4 en bij ziekenhuizen bijna de helft. En de Deen Jonas Vingegaard zal dit jaar niet meer koersen. Dat laat zijn ploeg Visma Lisebike weten. Vingegaard viel vorige maand zwaar in de Ronde van Frankrijk en brak zijn sleutelbeen. Hij moest opgeven en heeft toch altijd last van die blessure. Vingegaard wil daarom de komende maanden

0: The Future van de Van Jets, jawel.
1: De zomer van Willy.
2: Live Music Matters.
0: Ik ben terug van 3 weken Scandinavië. En ik heb speciaal voor jou een beetje regen meegebracht. Die hebben daar heel veel gehad. Ik hoorde dat het hier vorige week niet te doen was. Wel, vandaag is het perfect. Een beetje zon, maar niet te veel. Een beetje wind, ook niet te veel. Maar vooral heel veel goede muziek. Straks ook live muziek van Trixie Whitley bijvoorbeeld. Nu van The Beatles. Goedemorgen.

0: Mars 2 van Wetlag. Björn die wil heel graag weten, Annelies, hoe was dat eigenlijk? 3 weken kamperen in het hoge noorden. Mijn eerste ervaring met Scandinavië, die was eigenlijk echt helemaal top. Oké, het weer is daar niet wat het hier was. Het was zo rond de 20 graden, af en toe regen. Maar ik vond dat eigenlijk zalig. Coolcation noemen ze dat tegenwoordig. Wat hebben we allemaal gedaan? We hebben op een manege geslapen, aan een strand in Zweden geslapen. We zijn naar Kamp Grimsby geweest, dat is die camping van Staf Koppes. Als je je afvraagt, is die echt zo schoon als op tv? Het antwoord is ja. De beste plek om ze te ontdekken is trouwens op het meer. Ik heb dit zelf ontdekt, dat plekje, per kano en per sub. Dan sta je zo op een plank. We hebben vrienden bezocht in Noorwegen en ik heb een hele mooie traditie ontdekt. We zijn gaan kamperen op een boerderij en die mevrouw zei, ja, je mocht je centjes dan straks gewoon zelf in de kassa gaan leggen. Ik vond dat zo schoon, dat vertrouwen, zalig. Maar nu heb ik vooral heel veel goesting in onze laatste week hier in Leuven. Dus als je hier nog niet geraakt bent, deze week is je laatste kans. Donderdagavond, dan sluiten we trouwens af in stijl met Sans. Die draai ik straks ook nog, maar nu krijg je Nicky.
1: De zomer van Willy. Live vanop het Willy-terras in M-Leuven.

Car Crash van Kids with Buns. Jammer dat ik die live sessie hier in Leuven heb moeten missen. Ik had toch een klein beetje FOMO op vakantie. Ik zag op Instagram, die waren in topvorm, net als alle fans. Er was heel veel volk toen. Straks om 12:15 hebben we ook weer live muziek van een Belgische artieste die in New York woont. En ze klinkt zo...

0: straks om 1:15 speelt de enige echte Trixie Whitley hier op ons terras in Leuven. Dus kom gewoon af.
1: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Nu bij Aldi 1+1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi. Altijd slim.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
6: Love to see you shine.
7: Live van op het Willy-terras
1: in Emleuven.
7: De zomer van Willy. Live Music Matters.

Wat een vrouw, Grace Jones en Slave to the Rhythm. Mocht het vandaag ook weer jouw eerste werkdag zijn en baal je daar een klein beetje van, ik snap dat. Maar dan moet je maar denken, ik heb vanochtend nog geen witte verf van de stoep moeten scheppen. Vanmorgen toen ik naar Museum M fietste, heb ik een jonge man gezien die dat dus wel moest doen. Die had zijn pot witte verf in het midden van het trottoir laten vallen en hij was dat dan zo met een plamuurmes in de PMD-zak aan het proberen te scheppen. Het ging niet zo heel goed. Klassiek geval van een leven dat niet altijd rokt. Dus als je vandaag denkt, het gaat niet, denk dan eens aan die jongen met zijn witte verf. Straks, dan neem ik je nog eens mee naar de live-sessie van afgelopen vrijdag. Nu de mens met Nederland.

0: Sinds vorige week vrijdag kan je naar Nimrod gaan kijken. Dat is een film uit de mouw van de jongens van Green Day. Met een verhaal dat losjes gebaseerd is op dat van de band zelf. En ze doen er ook één mee. Dus als je Green Day fan bent, Nimrod. Dat is volgens mij wel iets voor een regenachtige avond. Afgelopen vrijdag zat het terras hier vol voor Koen Buijsen van Zornik. Ik kwam twee nummers brengen en je zou denken... Zornik, die hebben genoeg eigen materiaal voor een paar uur live sessie. Maar toch hebben ze ervoor gekozen om ook een cover te brengen van niemand minder dan Nine Inch Nails. Dit is Zornik, zoals ze vorige week hier klonken in Leuven met hun versie van Hurt.
1: Live van op het Willy Terras
2: in Leuven, de zomer
1: van Willy.
2: Live Music Matters.

0: Als je ook graag nog eens wil zien hoe Koen Buijsen Hurt van Nine Inch Nails kwam spelen, Koen Buijsen van Zorging natuurlijk, dan kan je terecht op onze socials. Of er vandaag gequizd gaat worden, dat wil Bram weten. Zeker Bram, straks rond 11:15. En ik vertel je zo meteen hoe je kunt meespelen en wat voor Willy merchandise je in de wacht kan slepen.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Live van op het Willy-terras. In Emmeleuven. De zomer van Willy.

Ja, als je Arsenal draait, dan komt de zon nog een klein beetje meer tevoorschijn. Je hoorde Melvin. Dus straks om 11:15, dan spelen we hier de M-quiz. Voor elke vraag die je goed beantwoordt, krijg je 1 stuk Willy merchandise meer. Bij 1 is dat een sticker. 2 goede antwoorden leveren een sticker en een toteback op. En 3 is goed voor een sticker, een toteback en een Willy Marcelleke. Wat moet je doen om je kandidaat te stellen? Gewoon nu je telefoon nemen en M-quiz sturen in de Willy-app. Gewoon M-quiz sturen in onze app. En je moet er natuurlijk ook voor zorgen dat je zo meteen de telefoon opneemt als ik je bel om mee te doen. Dat is ook belangrijk. Dus als je zin hebt om te quizzen, M-quiz.

Disappear van NXS. Intussen hoef je niet meer te sturen voor de M-quiz. Ik heb een kandidaat gevonden. Ik ben alleen wel benieuwd of ze alleen gaat spelen of dat ze hulp gaat inroepen, want ze klonk best wel jong aan de telefoon. Straks rond 12:15 hoor je met wie ik de M-quiz speel. Dit is haar.

0: Amai, een klein beetje buiten adem. Ik dacht, ik ga even naar het toilet. Deze keer pak ik de lift. Hè. Ik speel op safe. Want er was veel volk in de lift. Dus het was even spannend. Of ik het ging halen. Straks om 15:15. Even goed kijken. 1, dan speelt Trixie Whitley hier live op ons terras. Dus als je zin hebt om te komen luisteren, er is nog plek.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Koning Filip bezoekt op dit moment het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand is. De koning ging eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vodem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte brachten van de situatie. En nu trekt hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrout, waar hij de hulpdiensten en de vrijwilligers gaat bedanken voor hun werk en hun inzet en hen een hart onder de riem zal steken. En die brand in de Hoge Venen woedt op dit moment op 2 kilometer van Kugelscheid. Dat is een deel van Büttgenbach dat tegen de Duitse grens ligt en eergisteren ontruimd werd. Die mensen kunnen dus nog niet terugkeren naar hun huizen. Toch loopt Kugelscheid volgens een hulpverlener geen gevaar. Je hoort journaliste Louise Buquet.
6: Het goede nieuws is dat afgelopen nacht het vuur niet extreem fel is uitgebreid. Al zeker niet richting het oosten, richting Duitse grens, wat gisteren wel het geval was. Al hoor ik dat de ploegen ter plaatse eigenlijk nog de evaluatie van de nacht aan het maken zijn, nog aan het bekijken zijn tot waar dat vuur afgelopen nacht is kunnen komen.
5: Het is ook lichtjes aan het regenen in de Hoge Venen en de wind staat goed. En dat helpt de brandweer om het vuur eindelijk onder controle te krijgen, want dat is hen nog niet gelukt. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland.

0: 24 graden. En ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
1: Live van op het Willy Terras
2: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.
1: De zomer van Willy. Annelies Orie.

hebben we dit nog maar net live gezien op Rockherk. Of het is alweer bijna tijd voor Pukkelpop. 2 jaar geleden stond deze dame ook op Pukkelpop. Daarna kwam Werchter en daarna kwam even veel te veel. Zoveel dat ze er even de stekker moest uittrekken. Maar hiermee is ze helemaal terug. Dit is Lola Young en From Down Here.

0: Dirtbag van Weedis. Mocht je zo meteen hier en daar een gitaar horen, wel, dat komt omdat Trixie Whitley is toegekomen en ze gaan hier soundchecken. En wij gaan dit doen. De M-quiz. En vandaag speel ik die met Feline uit Koekelaren. Dag Feline.
1: Hallo.
0: Hallo. Zeg, ik zei het daar straks eigenlijk ook al op de radio. Jij klinkt redelijk jong. Hoe oud ben jij?
1: 14 jaar.
0: 14 jaar en toch al volle bak naar Willy luisteren. Wat vind je zo leuk aan onze zender?
1: Ja, heel goede muziek natuurlijk.
0: Oké. Van waar ben je aan het luisteren?
1: Van thuis.
0: En ga jij alleen spelen of heb je een beetje versterking?
1: Een beetje versterking.
0: Mama en papa luisteren mee en spelen mee. Zeg, wat wil je het liefst? De sticker, de toteback, het Marcelleke?
1: Het Marcelleke natuurlijk.
0: Ja, en ga je dat zelf vooral aandoen of is dat toch voor een van die twee die daar mee zitten te luisteren?
1: Dat zou voor papa zijn.
0: Oké. Goed. Alle hoop op de dochter dan. Weet je ondertussen hoe de M-quiz werkt?
1: Ja.
0: Oké. Ik stel 3 vragen. Heb je er 1 juist, dan krijg je een sticker. Heb je er 2 juist, dan krijg je ook nog een toteback. Heb je er 3 juist, dan krijg je ook nog een Marcelleke. Ik stel voor, Feline, dat we gewoon gaan beginnen.
1: Ja.
0: Oké, hier komt jouw eerste vraag. Ik ben heel benieuwd of je deze weet, want het is eentje van voor jouw tijd, denk ik. Welke voormalige Amerikaanse bokser beet ooit tijdens een match een stuk uit het oor van de tegenstander?
1: Mike Tyson.
0: Oh, Mike Tyson is helemaal goed. Oh, die papa heeft dat goed ingefluisterd. Maar goed, jullie zijn goed op weg. De sticker is al binnen, Feline. Dan een muziekvraag. Ik ga iets laten horen en jij moet mij zeggen van welke artiest dat is. Wie is dit?

0: denk je, Feline, wie heb je hier herkend?
1: Ik denk dat ik Moby herkend heb.
0: Oh, Feline, heel goed. Moby heb je goed herkend. Je hebt ondertussen al een sticker en een toteback binnen. Misschien ook nog een Marcelleke. Tenminste, als jij ook nog het antwoord weet op vraag 3. En die is niet zo heel moeilijk. De vraag is, Feline, wie is de moeder van Jezus?
1: Maria.
0: Heel goed. Je had alle drie vragen van de M-quiz juist. Dat wil zeggen dat je een sticker, een toteback en een Marcelleke krijgt. Ik hoop dat jij die toteback wel zelf mee naar school gaat pakken. De rest mag je afgeven, ja. Thijs. Dat is goed. Heb je nog een mooie zomer voor de boeg of heb je zin om terug naar school te gaan al?
1: Nog een mooie zomer voor de boeg. We gaan nog naar een snowmarkt hier in de buurt. En in het begin van het schooljaar zullen we ook nog naar Koekela Leeft gaan, naar de Willy on Tour Band.
0: Oké, dat zijn nog hele goede vooruitzichten. Abel, ik zal zeggen dat ze een keer zwaaien naar Feline in het publiek. Is het goed?
1: Ja.
0: Oké, veel plezier met alles en nog fijne laatste weken zonder school. Dag, Feline.
1: Tadaa.
0: Salut.
2: De zomer van Willy. Live vanop het Willy-terras.
3: In Emleuven.

0: Bowie's Pressure van Higby. Ze waren vorig jaar nog onze belofte. Over zo'n 20 minuutjes krijgen we weer live muziek hier op het terras dat ondertussen al gezellig volgelopen is. Trixie Whitley die is aan soundcheck.
1: De zomer van Willy.
2: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: My music matters, Willy.
2: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: De zomer van Willy. Annelies Orie.

Let's Dance van David Bowie. Ja, iedereen die hier zit, dansen is toegestaan hè, op ons terras. Dat mag. Over een dikke 10 minuten speelt Trixie Whitley hier op dat terras. Maar de allereerste die dat deze zomer kwam doen, dat was Flip Kaulier. En hij had meteen een klassieker bij. Hij heeft een welgemeende hier live gespeeld deze zomer. En dat klonk zo. Willy.

0: Wim Solo. Ah, niks.
1: Kijk.
0: Ja, ik ben alleen, kan die solo niet spelen, hè. De groeten aan hun ouders. Het weten van de minnen. Wat ik het

0: is warm.
1: Toen was het nog heel heet, toen Flip Cole hier langskwam. Maar echt heel heet. Vandaag net iets minder, heel erg aangenaam. Heerlijk trouwens dat West-Vlaams. Zometeen kunnen we kiezen in het Gents of in het Engels. Ik heb ze allebei al gehoord. Maar eerst nog Spencer Davis.
2: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen. Voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
8: Go Yellow!
9: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
10: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
9: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
11: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
12: Live van op het Willy-terras
13: in Omleuven.
14: De zomer
12: van Willy. Live Music Matters.

0: wordt hier al volle bak meegezongen met Keep On Running van Spencer Davis Group. Ik ben zo blij dat we op deze mooie maandag 17 augustus de week kunnen aftrappen met niemand minder dan Trixie Whitley.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: En een hele goede middag, Trixie. Hoe is het met jou?
2: Hallo, dat gaat. Ça va.
3: Met jou?
0: Hoe is het met jou? Met mij is het goed. Ik ben net terug van 3 weken Scandinavië.
3: Oh, wauw, luxe.
0: Zeg, en jij bent een beetje vakantie aan het hebben in België?
3: Ja, ik neem graag vakantie in Vlaanderen, in Belgikistan.
0: Waar het dan?
3: Mooi eiland. Ben je daar al geweest?
0: Ja, eentje met een hittegolf de voorbije dagen. Heb je die een beetje overleefd?
3: Ça va. Dat is wel mild, zoals je dat vergelijkt met andere plekken in de wereld.
0: Ja, natuurlijk. Ja, jij woont normaal gezien in New York. Hoe is dat
4: normaal
0: daar?
4: Normaal gezien. Wat doet jij normaal gezien?
3: Op vakantie gaan.
0: Nee, serieus.
3: Ik ben daar niet zo goed in. Serieus doen.
0: Ah, ja,
3: en normaal doen. Zo. Dat is zo niet echt een forte.
0: Jij hebt natuurlijk ook gespeeld op de Gentse feesten op Campo Solar. Doet dat dan deugd om in België te spelen ook?
3: Ah, zoveel deugd, ja. Echt heel veel deugd om te spelen, ja. Dus het is fantastisch. Ik ben dankbaar dat ik dit nog steeds kan doen. En ik leef voor te kunnen spelen.
0: Dat hebben we gezien, want vorig jaar ben je ook op tour gegaan met jouw debuutplaat, Fourth Corner. Binnenkort doe je dat alweer met je nieuwe album, Full The Time. Er zit 13 jaar tussen die platen. Herkende jij jezelf nog? Toen je naar die eerste terugluisterde, had jij zoiets van, ah ja, ja, dat was ik. En wat ik toen voelde?
3: Goh, ja.
0: Ja?
3: Ja. Dat was ik toen en...
0: Maar nog geen kind.
3: Het is toch niet dat ik toen was, leven nog altijd in mij nu.
0: En nu op naar Full The Time. Zit daar een soort van rode draad in? Is er een verhaal dat mensen moeten weten als ze naar die plaat luisteren?
3: Ja, ik denk dat ik, om terug naar mijn eerste plaat te gaan... Ik wist eigenlijk al heel goed wat ik wou op heel jonge leeftijd. Ik wist heel goed dat ik... En dat ik ook dat het heel belangrijk was dat ik niet in een vakje... Bij, you know, thinking outside of the box and being... Creating work that lived outside of certain categories was belangrijk toen, als tiener voor mij. Ik wist van oké, er zit een multitude van, ik kan mij niet neerleggen bij één kleur of één seizoen of zo.
0: Ja.
3: Van het bestaan. En dus het is belangrijk voor mij dat ik daar blijf verantwoordelijkheid naartoe nemen, van dat ik geïnteresseerd ben in verschillende dingen en dus dat ik niet vast kom te geraken in één categorie. Dus dat was toen al heel belangrijk. Ik was ook, als ik heel jong was, altijd de verschillende vormen van expressie die ter beschikking waren, dat was soms een uitdaging om daarmee om te gaan en terzelfde tijd ervaarde ik dat ook als een privilege. Dus het feit dat ik niet kon stoppen met zingen en drummen en dansen, dat werd als abnormaal bezien. En ik ben heel dankbaar dat ik daar ben blijven mijn leven van kunnen maken. En dus deze plaat... Dus toen ook, als ik denk aan mijn eerste plaat in mijn early 20s, waren er heel veel projecties van zowel mensen als de industrie. Van ja, maar je zou eigenlijk gewoon R&B ballads moeten maken. Ja. Dat zou beter verkopen, bla bla bla. Je zou beter er zo uitzien en in zo'n verpakking, want je bent een petit meisje en dat past en dit kennen we. Maar ik drumde, dus dat was zo het conflict tussen van, ah ja, oké, een instrument dat niet bij u past. Al die
0: ze wilden jou in een hokje steken, ja. En jij had zoiets van, laat.
3: Dus dat is nu nog steeds hetzelfde.
0: Maar willen mensen dat nog altijd? Of hebben die na 13 jaar nog altijd niet door?
3: I don't know. I think I just, again, I'm like, ik moet blijven oefenen van mij daar gewoon niet mee bezig te houden. Met wat dat de verwachtingspatronen zijn van anderen. Dat ze op mij projecteren en gewoon bij mezelf te blijven. En te blijven geloven dat dat waarde heeft op zich. En dus de plaat dat ik nu afgemaakt heb... Het is eigenlijk altijd mijn droom ook geweest, maar ik denk dat ik daar nooit heb durven in stappen. Drums was mijn eerste instrument. En dus drummen en zingen en dansen is echt wel zo het fundament. De essentie van waar dat heel veel van mijn muzikale interpretaties vandaan komen. Mm-hmm. En invloeden. En dus dit is de eerste keer waar ik ook al de drums zelf op gespeeld heb. En al de grootste balk van de instrumenten zelf gespeeld heb. En... Ja, het heeft mij tot nu genomen om daar zelf mijnzelf daar toestemming voor te kunnen geven wanneer dat er heel veel van buitenaf eigenlijk
0: maar wel
3: werd.
0: Schoon.
3: Dank je.
0: Dus dit is echt een plaat.
4: Doe mijn best.
0: Je bent meer dan 10 jaar moeder. Je hebt gezegd en nu ga ik mijn eigen ding doen. Daar komt het.
3: Maar ik heb dat altijd gedaan.
0: Maar
3: gezegd.
0: Nog meer.
3: But, ja, dus dat is, like dat ik zeg, dat is niet echt... That hasn't changed in terms of waar dat ik was als bij Fourth Corner. Ja. Ik denk dat ik nu gewoon met wat matuurder te zijn, daar gewoon nog meer in durf te stappen of zo.
0: Ja. Jij gaat zo meteen een nummer uit die nieuwe plaat brengen. Je komt daar ook mee naar België op 6 december. Dan sta je in de AB in Brussel. Ja. Je begint de tour in New York. Beetje symbolisch.
4: Ja, maar ja, ik woon daar.
0: Ja.
4: Ik zit daar vast. Zo lang verhaal, ik ga nu niet...
0: Nee. Ik zie daar al de hele tijd een tekst op papier liggen. Is dat van het nummer dat je nu gaat spelen?
3: Weet je, hoe is uw relatie met geheugen zo?
0: Soms goed, soms niet goed.
3: Ja, wel, bij mij is dat zelf juist hetzelfde. En ik denk, dat is ook weer zo. Een continu zo'n dans met hoeveel rekent je op je eigen geheugen. Als je geheugen nu soms, you know, it's like, it can like have both good and not so great effects on your present navigation.
0: Wat ik vooral spannend zou vinden is, kan ik mijn eigen geschrift nog lezen? Maar goed, we gaan ervan uit.
3: Ja, ik vind spanning ook wel wijs, hè, zo.
0: Tuurlijk.
3: Beetje spanning.
0: Ik stel voor, Trixie, dat wij gaan luisteren naar dat eerste nummer uit jouw nieuwe plaat, A Folding Time, die er binnenkort aankomt. Zet jou maar klaar, pak die gitaar vast, zoek
4: Merci.
0: Die tekst.
4: Merci.
0: Zoek de juiste koptelefoon, dat komt allemaal in orde.
4: All right, dank u. Ik ga erbij zeggen, van dit is zo een nummer van mijn opkomende plaat, dat ik het gevoel heb dat heel erg eigenlijk trekt op de nummers dat ik eerst begon te schrijven. Zo mijn allereerste nummer. Zo.
0: Ja.
4: Dus ik heb een soort van... Allee. Ja, anyways, this is just...
0: Komt goed.
4: Feels like a class.
0: Je mocht een andere koptelefoon opzetten.
4: Ah,
0: want ja, anders dan kunnen wij nog babbelen, maar dan hoort jij jezelf nog altijd niet. Dus... Dit. Ja, wacht. Komt helemaal in orde. Ja, dat heb je met live muziek natuurlijk. Trixie is zich aan het klaarzetten om een nummer live te spelen hier op ons terras in Leuven.
4: Als je David Byrne bent, dan kun je volledig wireless gaan.
0: Dit is Building Fences.
4: Ja. Gonna check on this tuning, double check it. Ik moet zeggen, ik ben echt wel trots op de drums op dit nummer. Maar die zijn er dus. Want ik kan dus niet de twee terzelfde tijd doen, of course. Oké.

0: Princess van Trixie Whitley helemaal live hier op ons terras in Leuven. Straks om 12:15 hoor je haar opnieuw.
1: De zomer van Willy. Live vanop het Willy-terras in M-Leuven.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Romo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 1 uur.
9: Een goedemiddag. De natuurbrand in de Hoge Venen is gestabiliseerd in toegankelijke zones. Dus gebieden waar de hulpdiensten met voertuigen bij het vuur raken. Dat melden de Waalse autoriteiten. Ze hopen om de brand ten laatste overmorgen onder controle te hebben. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. De brand breidt nog uit, maar trager dan afgelopen weekend.
10: Le feu continue à avancer au niveau nord-est. Globalement, on reste autour de 3000 hectare. Le feu avance lentement, mais il avance.
9: Bij de brand zijn sinds vrijdag twee hulpverleners licht gewond geraakt. De ene aan zijn rug, de andere aan zijn enkel. De hulpdiensten raken ook vermoeid. De tientallen mensen die geëvacueerd werden door de brand mogen nog niet naar huis. Dat heeft de gouverneur beslist. Het is nog te gevaarlijk. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. Op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. Het vuur woedt ook op amper 2 kilometer van Kuchelscheid, een deel van Büttgenbach. Enkele inwoners van Sauerbrood keerden gisteren al terug naar huis, ook al mocht dat eigenlijk niet. Ze krijgen nu opnieuw de raad om

0: Er kwam een brandweerman van 50 om en raakte 3 andere mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Op de vulkaan de Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar van 30 omgekomen door een blikseminslag. Hij raakte zwaar gewond, werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf onderweg. Volgens een lokale krant liep de man tijdens een zware storm in verboden gebied. Ook in de Dolomieten in Noord-Italië is wellicht een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Het onderzoek loopt nog, maar de hulpdiensten zijn vrij zeker. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien, maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden. Ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit. Live music matters.
1: De zomer van Billy. Annelies Oren.

Ik vraag me heel even af, is het dus echt maandag? Ik zie hier zoveel volk zitten. Het is precies of ze hier in Leuven hebben beslist dat het vrijdag is en dan zo een uur of vier, vijf, er wordt hier geaperitiefd, gekeuveld, naar goede muziek geluisterd, zo meteen nog eens naar Trixie Whitley. Maar als het deze week dus echt vrijdag, rond een uur of vier, vijf is, dan ben ik keihard aan het uitkijken naar de show van deze groep. Want vanaf donderdagavond zit ik vier dagen op Pukkepop. Dat kun je volgen op de socials van Willy. En wellicht ga je daar ook iets vinden over het concert van Turnstile. Dit is Light Design.

0: Dag shiny happy people hier op het terras in Leuven.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: En die hebben we daarnet al gehad van Trixie Whitley.
3: Ja, hey.
0: Ze is hier nog altijd. Daarnet zei je, ik ben vandaag niet van de serieus. Wel, dat komt eigenlijk heel goed uit, want wij leggen elke artiest die hier langskomt ook zo wat zomerdilemma's voor. Moet dan gewoon het een of het ander kiezen, dus niet te serieus.
3: Oké.
0: Jij hebt daarnet verteld, drums, dat is eigenlijk echt mijn eerste instrument. Het eerste wat ik deed, was drummen. Stel, hij moet voor de rest van je leven één instrument kiezen. Ja. Wat wordt dat dan? Drummen of gitaarspelen of nog iets anders?
3: Ik denk drums waarschijnlijk.
0: Ja?
3: Het ding is, het dilemma daarmee is dat dat een heel onpraktisch instrument is.
0: Je moet veel sleuren. Nu heb je gewoon twee gitaren mee. Dat valt mee, hè.
3: Weet je, daarom is zingen en dansen goed. Je moet niet sleuren behalve je lijf.
0: Oké, maar dus stel, het mag maar één ding zijn, dan zijn het wel de drums.
3: De drums zitten in mijn lijf ook, hè.
0: Ah ja, oké. Je gaat ook eindelijk zelf drummen op die nieuwe plaat. Full the time, ga je dat live
3: ook doen?
0: Weet
3: je wat ik de max vind op mijn dochter er komt drummen?
0: Dat is ook grappig.
3: Je hebt er geen instrument voor nodig. Dat is gewoon zo fun.
0: Het grappige is dat mijn man dat bemerkt.
3: Ja, dat is de max komt drummen.
0: Oké, we gaan niet alles vertellen hier. Daarnet heb jij mij toevertrouwd. Turnstile. Ik heb net gedraaid. Eigenlijk ken ik die niet. Is dat nieuw? Ik wil dan even terug naar jouw oude helden. Je mag er eentje meenemen naar een onbewoond eiland. Zijn dat dan de platen van Joni Mitchell of die van Kate Bush?
3: Oh, fuck. Dat is nu wel echt een mega dilemma.
0: Dat is niet zo tof,
3: hè? Oh, nee, ik kan niet kiezen.
0: Ja, het zal toch moeten.
3: Keuzestress.
0: Ik kan ook andere moeilijke diepe vragen stellen, maar ik dacht...
3: Dat is veel te moeilijk, zeg. Ik kies om geen antwoord te geven.
0: Oké. Artiest beslist. Goed, stel dat al die lieve mensen jou zo meteen eentje willen trakteren. Wat is jouw favoriete zomer, maandagmiddag, drankje? Is dat dan een cocktail of een wijntje?
3: Een watertje. Ik ben zo mega saai.
0: Oké, dat is heel duidelijk. Voilà. Dus als je denkt, Trixie, ik doe wel weer
3: fris
0: plezier.
3: Water, ik vind dat gewoon echt absoluut zalig.
0: Jij zei daarnet, ik heb nog niet helemaal beslist wat ik ga spelen. Ondertussen
3: wel. Nee, een rozeetje, maar ik drink eigenlijk niet meer. Maar...
0: Ah ja, okay. Dus
3: daarom dat ik... Je zit hier echt naar mij te kijken, maar wat voor abnormaal vrouw is hij gewoon. Water.
0: Voilà, dat sappe gens ertussen. Heerlijk. Jij hebt voor die nieuwe plaat heb jij nog een EP gemaakt. The Dragon of Everything.
3: Ja.
0: Die staat op Spotify, maar er is niet zo heel veel over te vinden. Vertel er eens iets over, want je gaat er zo meteen een nummer uitspelen.
3: Wel, het was daarom dat ik het zo graag... Dat is eigenlijk de aanloop naar de plaat. Maar ik was dus... We hebben die eigenlijk in eigen beheer uitgebracht. Dus ook zo... Maar die opnames, dus From the Dragon of Everything, dat is voor mij echt zo'n beetje... Ik vind ook die titel De Max, dat is van mijn dochter. Die heeft dat, dus van een tekening van haar.
0: Anyways. Dus zij had een draak getekend.
3: Ja.
0: En jij dacht, dat is de titel van mijn plaat.
3: Ja.
0: Maar dat is toch kei tof, over 20 jaar kan Phoenix zeggen.
3: Ja, ik vind dat ook. En ik hoop dus dat die EP wel... Dat nog mensen het gaan ontdekken als voorproefje van de plaat die er nu op komt.
0: Oké. Okay. Jij gaat zo meteen weer een nummer spelen. Welk zal het zijn?
3: Nana Lou.
0: En is dat ook een naam van iemand?
3: Wel, Nana en Lou, dat kan wel zijn. Zo, dat een naam van iemand is, dat kan wel.
0: Maar wij mogen niet per se weten van
3: Het is open voor interpretatie.
0: Dat is heel goed. Trixie, pak die gitaar nog maar eens vast.
3: Dus het zingt vooral lekker.
0: Dus meezingen, dat mag.
3: Ja, of course.
0: Alright. Trixie Whitley is zich aan het klaarzetten voor nog een nummer hier op het terras in Leuven. Dit is ze met Nana Lou.

0: Namalu van Trixie Whitley uit haar EP The Dragon of Everything. Als je die nieuwe plaat Full the Time wil gaan ontdekken op 6 december, dan staat ze daarmee in de AB een heel schoon Sinterklaas cadeau.
1: Live vanop het Willy Terras
2: in Leuven, de zomer
1: van Willy.
2: Live Music Matters.

0: Het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Live van op het Willy-terras.
6: In Emmeleuven. De zomer van Willy.

Ram Jam van Black Betty. Mocht er al sprake zijn van een beginnend middagdipje, dat is dan alweer weggejaagd. En als je nog naar een leuk donderdagavondplan zoekt, stop met zoeken. De enige Belgische show dit jaar nog van Suns, die vindt hier in de tuin van M plaats. En daar wil je bij zijn. Dit is Suns met

Again van Lenny Kravitz. En ik wil je zo stilaan al een klein beetje voorbereiden op ons nieuw radioseizoen. Volgende maandag zijn Thomas en Sien terug. Wim, ik, Roos. En dan gaan Roos en ik ook weer ketting rocken. En van Lenny Kravitz kun je dus perfect naar Lenny.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
8: Love to see you shine.
9: Live vanop het Willy Terras in Eindhoven. De zon.

0: Tommy stuurt nog in de Willy-app. Sweet was magistraal op de Lokerse feesten. Ja, daar heb ik veel beelden van zien passeren. Weet je wie magistraal was hier op ons terras? Trixie Whitley zo'n half uur geleden en Noah Lee vorige week ook. Dit klonk zo.
1: Live van op het Willy-terras.
2: In Emleuven, de zomer
1: van Willy.
2: Live music matters.
3: Try to go beyond the furthest point.

Noali, de band van Nina Kortekaas, die je trouwens ook kan kennen van Portland. Helemaal live op ons terras met AIM. Nu tijd om die maandag een klein beetje vooruit te laten gaan. Voor heel veel mensen is het de eerste werkdag opnieuw. Voor mij, voor Wim Oosterling trouwens ook. Ik heb die al zien rondlopen op het terras. En wat mij heel erg intrigeert, die heeft een hele grote plakker op zijn arm. Meestal ben ik het die stomme dingen doet, tegen glazen deuren loopt. Van alles smost en zo. Maar nu heeft Wim een plakker op zijn arm. Straks eens horen hoe het met hem gaat.

Losers van Balthazar. En dat gaat dus zeker niet over de volgende band. Want na die succesvolle comeback van vorige zomer komen ze op 9 september ook met een eigen film. Die zal Don't Look Back in Anger heten. Ik heb het over Oasis, oftewel Rock'n'Roll Stars.

0: De zomer van Willy.
1: My music matters, Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. De natuurbrand in de Hoge Venen is gestabiliseerd in toegankelijke zones. Dus gebieden waar de hulpdiensten met voertuigen bij het vuur raken. Dat melden de Waalse autoriteiten. En ze zijn hoopvol, zegt journaliste Louise Buquet.
7: Ze houden er rekening mee dat ze dat vuur zullen kunnen fixeren de komende uren. En als het lukt met de hulp van die blusvliegtuigen, houden ze er zelfs rekening mee dat ze het vuur onder controle gaan krijgen. De gouverneur van Luik houdt er rekening mee dat dat vandaag, morgen of misschien overmorgen zou kunnen lukken.
6: Het vuur brak vrijdagmiddag uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. De brand breidt nog uit, maar trager dan afgelopen weekend. Sinds vrijdag zijn twee hulpverleners licht gewond geraakt. De ene aan zijn rug, de andere aan zijn enkel. En de hulpdiensten raken ook vermoeid. De tientallen mensen die geëvacueerd werden door de brand mogen nog niet naar huis. Het is nog te gevaarlijk, zegt de gouverneur. Zo woedt het vuur op amper 2 kilometer van Kuchelscheid, een deel van Büttgenbach. De gouverneur zegt er wel bij dat er voorlopig geen nieuwe evacuaties gepland staan. Op de vulkaan de Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar van 30 omgekomen door een blikseminslag. Hij raakte zwaar gewond en stierf onderweg naar het ziekenhuis. Ook in de Dolomieten in Noord-Italië is wellicht een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Het onderzoek loopt nog, maar de hulpdiensten zijn vrij zeker. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Annelies Ory.
1: Music matters. Willy.

Wat een wake-up call, no son of mine, van Foo Fighters. Ja, Trixie Whitley die kwam vandaag al langs. Maar het is hier nog niet gedaan met de live muziek. Straks om 4:15 dan komt de zanger van deze band langs.

Moonai misschien wel herkent, maar frontman Michiel Liebrecht die maakt nu ook muziek op zichzelf, solo zoals dat dan heet. En die komt hier dus straks ook solo spelen bij Wim Oosterling.

Through the Beam van Triggerfinger. Een nummer dat je ook op een nieuwe plaat Tarmac kunt vinden. Die ligt vanaf 18 september in de winkel. En een nieuwe plaat, dat wil ook zeggen veel concerten op de planning. Iets waar wij volle bak naar uitkijken, waar je ook al naar kunt uitkijken, dat is de komst van Wim Oosterlink ergens rond 3:15. Ik ben heel benieuwd hoe het met hem is, hoe zijn zomer was en vooral ook wat die grote plakker op zijn arm wil zeggen. Zou die ook iets stom gedaan hebben deze zomer? Dat zou kunnen, hè. Zo meteen hoor je dat poppen.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Down, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
7: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
8: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.
6: Proximus. Think possible.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
0: Live van op het Willy-terras. In Emmeleuven, de zomer van Willy.

0: People Are Strange van The Doors. We zijn bijna aan het einde van een zomer vol live muziek. We zitten nog één weekje hier in Leuven, dus als je graag nog eens wil langskomen, dat is je laatste kans. We hebben heel veel artiesten over de vloer gehad, er moeten er ook nog een aantal komen. Suns bijvoorbeeld, nu donderdag hier in de tuin van M. Deze is ook gepasseerd, dit is Iskander Moon met The Sin.
1: Van op het Willy-terras in M-Leuven, de zomer.

It's Not Over van Star Sailor. We hebben het vandaag al heel veel over film gehad. En dan vooral over films, over muziek. Nimrod van Green Day, die is al uit. Don't Look Back in Anger van Oasis, die komt uit op 9 september. En op 30 september is het aan Unshatter van deze band. Gaat over de comeback die ze maakte met Emily Armstrong. Dit is Linkin Park.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Roomo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Live vanop het Winnie-terras. In Emmen Leuven. De zomer.

The White Stripes and My Doorbell. Mocht je de komende weken nog ergens in het Verenigd Koninkrijk of Ierland geraken, misschien heb je nog een vakantie gepland, wel Jack White van The White Stripes, die laat daar van 28 augustus tot en met 20 september platen rondslingeren in lokale platenwinkels. En het is niet gewoon, ik breng een plaat uit. Nee, het zijn bootlegs, speciale uitgaven dus. En die zijn alleen dan en daar te krijgen. Het is maar een tip. Nu... Nog een geweldige samenwerking tussen Sam Fender en niemand minder dan Elton John. Wordt Elton John niet zingen op dit nummer? Wel piano spelen. Ze hadden nog iemand nodig. En die was toevallig in de buurt. Dit is Sam Fender met Talk to You.

0: Hij is terug, zijn jongens. Wim Oosterlink. Goedemiddag.
1: Dag Annelies.
2: De zomer van Willy.
3: Live music.
0: Ik ging ook nog zeggen alive and kicking en zo. Maar Wim, normaal gezien ben ik degene die de stommiteiten hieruit haalt. Maar ik zie bij jou een grote pleister op je elleboog en ook nog een soort van brees rond je pot.
1: Je wil niet weten hoeveel ik pleisters ik heb, maar ik ben van mijn fiets gevallen. Donderdag. En ik ben blij dat ik hier sta wel. Ik ben van hier bij mijn hoofd gevallen. Ik wil zeggen, niet letterlijk. Dat is eigenlijk... Ja, het was een zware val met mijn fiets. Maar jongen, dat was wel schrikken.
0: Dus dat had veel erger kunnen zijn.
1: Ja, veel erger. Het had veel erger kunnen zijn. Veel, ja. Maar ik ben zo nogal gewond. Maar ça va wel.
0: Hoe is het gebeurd? Allee, ben je een verkiezeltje uitgeslikt of weet ik veel?
1: Ik weet dus niet goed, maar het was zo een stukje aan de blaarmeester toe wat ze aangelegd hebben. En ik denk dat er zo nog wat steentjes lagen en ik iets te rap daarover en zo vol enthousiasme zo shaga, helemaal uitgevloeid. En keihard gevallen, maar echt waar.
0: Had je geen helm aan?
1: Oh my god, nee. Dus ik heb, maar dus nu, van volgende week rijd ik niet meer zonder helm.
0: Ah ja.
1: Want daar heb ik toch wel gedacht van, ik heb echt geluk gehad. Had ik het op mijn hoofd gevallen, ja wadde.
0: Willy zonder Wim, dat ging niet, hè.
1: Ik denk dat goed mee zou vallen, maar zwart. Zeg, hoe was vakantie? Goed?
0: Ja, fantastisch.
1: Allee, niet gevallen.
0: Ben ik gevallen op vakantie? In het water.
1: Het water?
0: Zeer onelegant, af en toe. Ik heb zo op zo'n plank gestaan en zo'n sup.
1: Oh, je hebt gesupt?
0: Gesupt.
1: Ik heb voor deze vakantie ook voor het eerst gesupt.
0: Ik vind dat heel leuk eigenlijk.
1: Suppen. Ja.
0: Dus, anders dan surfen. Je kunt wel langer op die plank blijven staan.
1: Ja, je kunt ook op zitten.
0: Maar dus je moet, ja, dat heb ik ook gedaan. Maar in het midden van het meer dacht ik, ja, ik ga toch eens recht staan.
1: We zijn er in geval. Ja. Tuurlijk, maar dat hoort.
0: En jouw vakantie, Denemarken.
1: Ik heb gesupt. Ja, we zijn allebei naar Scandinavië gegaan. Ik ben naar het hoge noorden.
0: Weet je hoe dat ze dat noemen met een heel stoem woord?
1: Ah, nee.
0: Coolcation.
1: Cool,
0: omdat daar frisser is, net schijn. Bij mij was het frisser.
1: Bij ons ook, ja. Het was heerlijk. Het was fantastisch eigenlijk. Heerlijk fris, ja, echt waar. Goed idee van ons. Annelies.
0: Weet jij dat je een klein beetje mee geweest bent met mij op vakantie?
1: Ah.
0: Ik heb met u afgewassen. Ik heb met u gekookt. Ik weet wel even niet meer wat.
1: Je hebt al mijn programma's op Willy herbeluisterd.
0: Dat had je kunnen. Nee, ik heb af en toe eens naar een podcast geluisterd. Ik vind dat heel leuk. Met mijn gezin op reis gaan, maar af en toe een koptelefoon hebben. En dan zeg ik, zal ik anders gaan afwassen?
1: Ja, en dan ben je alleen.
0: Een podcast luisteren.
1: Oh, ik herken dat wel. Inderdaad.
0: Dus drie boeken, dank u wel.
1: Graag gedaan, Ambis.
0: Veel plezier zo meteen met de show.
1: Ik heb er zin in om weer te beginnen.
0: Ja, ik merk het. Ja. En veel beterschap.
1: Dank u wel.
0: Gaat dat lukken met die knoppen of moet ik nog wat blijven?
1: Blijf nog even.
0: Oké, is goed. Ja, ja.
2: Willy. Really?

Lara Chedraoui, mannetjes, die zingt zo goed. Intergalactic Lovers en Delay. Niet vergeten, straks om 4:15 nog live muziek hier in Leuven. En ik wil toch even vragen, ontzie Wim Oosterlink een beetje. Als het niet direct lukt met de knopjes, hij is met de fiets gevallen. Het is serieus. Ik heb nog iets heel schoon voor u. Want wij doen heel de zomer van Live Music Matters. Dus ik dacht, misschien moeten we de live versie van dit nummer nog eens draaien. Dit is Arno en Les Yeux de ma mère.

0: dans les yeux de ma mère, il y a toujours
1: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 3 uur.
8: Een goedemiddag. Nog een uur ongeveer tot de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die de verouderingsziekte progeria had. Hij overleed vorige week. De ceremonie gaat door in het stadion van Racing Genk, omdat Michiel een hevige supporter was. Je hoort de voorzitter van de club, Erik Gerrits.
9: Michiel wilde zijn uitvaart laten plaatsvinden op de middenstip. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
8: De brandweer heeft de natuurbrand op de Hoge Venen onder controle, toch in de zones waar ze met voertuigen bij kunnen. Journaliste Louise Buquet volgt dat daar.
10: Ze houden er rekening mee dat ze dat vuur zullen kunnen fixeren de komende uren. En als het lukt met de hulp van die blusvliegtuigen, houden ze er zelfs rekening mee dat ze het vuur onder controle gaan krijgen. De gouverneur van Luik houdt er rekening mee dat dat vandaag, morgen of misschien overmorgen zou kunnen lukken.
8: Het vuur daar in de Hoge Venen brak vrijdagmiddag uit en legde al meer dan 3000 hectare natuur in de as. En op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen dakloos na de zware aardbeving van eergisteren. Die had een kracht van 7,7. Veel huizen zijn daardoor deels of volledig ingestort, waardoor mensen in tenten moeten slapen of zelfs gewoon in open lucht. Bij de beving vielen zeker 54 doden en meer dan 100 gewonden. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon er nog door, op andere plaatsen toch nog kans op een bui, maximaal rond 23 graden. Morgen start regenachtig bij 24 graden en ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
6: Live van op het Willy Terras
11: in Emleuven.
6: Live music matters. De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
12: Goedemiddag, ik ben Wim en ik ben van mijn fiets gevallen.

Nieuwe muziek van Black Box Revelation, dat was Strong. Goedemiddag. Als je mij zou kunnen zien, zou je zien dat ik half ingepakt ben. Een brace zit aan mijn hand. Pleisters op mijn knie. Pleisters op mijn elleboog. Pleisters op mijn schouder. Pleisters op plekken waarvan je niet vermoedde dat ik ze had. En nog van alles dat je niet kan zien aan mijn tenen en mijn effect. Verschrikkelijk. Het zit zo. Ik rijd graag met de fiets. Niet met de koersfiets, dat doe ik niet, maar gewone fiets. En ik doe dat op enthousiaste wijze. He, zo ja, enthousiast. Ik rijd door. Maar donderdag ben ik in Gent zo gigantisch hard uitgegleden en gevallen dat ik dus overal schaafwonden en zelfs brandwonden heb. En een breuk in mijn pols en nog pijn in mijn voet. Ik pas anderhalf uur geleden ontdekte, enfin, de pols van mijn hand, waarmee ik nu ook dus op de knopjes duw. Dus als het hier allemaal een beetje trager gaat, als de plaat wat trager start dan anders, je weet hoe het komt. Goedemiddag en welkom. Hier is Crowded House. Over iedereen op vakantie in de Hoge Venen. Better be home.

0: always. Allee Wim, wou je een Wout van Aertje doen?
1: Ja. Geen ambities qua koersen, maar als die al waren, zijn die nu al voorbij. Shanna stuurt veel beterschap bij gisteren ook gevallen met de dochter achterop. Oei. En iemand stuurt, ik heb nog van die zijwieltjes liggen voor aan je fiets. Mijn kinderen zijn ze ontgroeid. Als je wil, mag je ze hebben. Dankjewel voor het aanbod. Je hoorde Snow Patrol met Take Back the City. Straks hier bezoek en live muziek van de frontman van Moon Eye. Maar hij komt niet als frontman van Moon Eye. Hij komt in een andere hoedanigheid. Eerst... Niemand heeft ooit zo mooi nee tegen mij gezegd.
2: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders dan ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
2: Wat? 3?
7: Yep. Info op telenet.be.

0: Gnarls Barkley met Smiley Faces.
1: Oei Wim, zet je op uw gezicht gevallen bij uw fietsongeluk? Oei, zo erg. Ik zie het. Het ziet er echt niet goed uit.
0: Ik ben niet op mijn gezicht gevallen. Mijn gezicht is juist hetzelfde als anders. Dank u, echt waar. Maar...
2: De zomer van Willy.
0: Vijf minuten terug van vakantie. Het is hier alweer helemaal van dat. Enfin, hey, welkom donderdag. Nu donderdag sluiten we de Willy zomer in Leuven af met een gratis optreden van Sons. Hier in de tuin van Museum M in Leuven vanaf 8 uur welkom. Geen tickets nodig, gewoon afkomen. Donderdagavond in Leuven. En zo klonk Sam Bettis hier live. Met zijn nieuwe versie van Not an Addict.

zomer waarin alle ijsberen definitief gesmolten zijn. Grauwzone het ijsberen voor Sambertus met Nat en Addict. Hier live bij Willy. Straks live muziek van Michiel Lieberecht. Hij is de frontman van Moon Eye. Maar vandaag komt hij hier muziek spelen in een andere hoedanigheid. En het is grappig, en je weet het waarschijnlijk niet, maar hij is hier deze zomer al eens geweest. Min of meer, hoe zal ik het? Undercover. Echt waar. Ik zal het straks vertellen. Undercover. Michiel Lieberecht, zometeen live.

0: Willy.
1: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Music matters, Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
8: Ah, oh, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: The Soul Wax met Too Many DJs.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Bezoek in de studio van Michiel Liberecht. Dag Michiel, goeie. Heb ik ook met u gebabbeld vorig jaar op exact dezelfde dag?
3: Ja.
0: Zei jij tegen mij?
3: Ja, ik weet dat nog. Dat was de dag dat jij uit verlof kwam. En toen was je nog heel.
0: Ja, ik ben vandaag weer uit verlof en nu ben ik helemaal kapot. Ja. Letterlijk. Enfin, zo goed. Welkom.
3: Merci.
0: We kennen jou van Moon Eye. Bestaat Moon Eye nog?
3: Ja, het bestaat nog. Ik wil dat zeker zo weer ooit weer in gang steken. Maar ik weet nog niet wanneer. Dat zal zijn als er genoeg nieuwe nummers zijn en genoeg goede moed om er weer tegenaan te gaan.
0: Zo, voilà. Voorlopig even on hold. Ja. Eigenlijk, hè. Ik moet even melden, voor we het over jouw project, de reden waarom je bent, hebben. Jij bent hier al eens geweest, deze zomer, bij ons. Min of meer undercover.
3: Ja, klopt.
0: Vertel.
3: Op de tweede rij als bassist.
0: Ja, ja.
3: Bij Cheap Cult.
0: Cheap Cult.
3: Ja.
0: Het voorprogramma van Admiral Freebie, onze Willy Belofte ook.
3: Klopt, ja.
0: Daar speel jij bas.
3: Ja, ik mag daar basgitaar spelen en ik vind dat heel leuk om te doen. En dat is ook, dat is letterlijk op de tweede rij, maar ook zo, dat voelt ook heel veel chiller aan dan zelf de band trekken en leiden en al voorstaan en zo. Dus voor mij is dat vrij ontspannend.
0: Ah ja, ik snap dat dat echt een ander gevoel is, omdat jij het niet moet trekken.
3: Ja, ja.
0: Oké.
3: Dus ik heb daar eigenlijk weinig stress voor.
0: Oké, oh ja, dat had ik nog niet zo bedacht.
3: Ja,
0: ja natuurlijk. Je bent hier omdat jij ook solo muziek maakt. Hè?
3: Ja.
0: Je hebt nog niks uitgebracht en het is ook niet in het Engels.
3: Nee. Voilà, het is dus een primeur. Het is de eerste keer dat ik mijn West-Vlaamse nummers live ga spelen. Of toch op de radio. Ik heb een paar kleine try-outjes gedaan daarmee. Ja. Eigenlijk ben ik daar al een tijd mee bezig om daaraan te schrijven en opnames te doen. En nu is er een plaatopkomst en een eerste singleopkomst in het najaar.
0: Hoe gaat het album heet?
3: Dat is nog niet beslist, maar ik wil gerust al eigenlijk de werktitel met grote kans op eindtitel verklappen. En dat is De Kudde.
0: De Kudde?
3: Ja.
0: Oh, ik vind dat wordt het. Dat gaat niet meer veranderen.
3: Wel, hij klinkt supergoed. Kijk,
0: voel op de radio hoe dat klinkt als ze zeggen De Kudde.
3: Wat denkt De Kudde ervan?
0: De Kudde, dan worden duimen omhoog gestoken. Ik denk dat het beslist is. Je moet daar opnieuw over nadenken. Najaar, zei je? Komt dat album dan uit? Volledig
3: in... Ik weet nog niet wanneer dat album uitkomt. In het najaar komt er wel een eerste single uit.
0: Voilà, dat was het. En volledig in het West-Vlaams, maar echt waar. Is dat niet raar om zo echt opnieuw te beginnen? Want je zei van, ik heb een paar try-outjes gedaan, kleine try-outs.
3: Ja, ja, ja.
0: En je moet echt zo van nul weer zo je bewijzen of zo. Is dat niet raar?
3: Maar dat is ook bevrijdend op een manier, vind ik. Omdat dat dan... Ja, net omdat je weer van nul start en de mensen hebben ook geen verwachting en het is ook zo wat spannend en het is iets nieuws en merk dat ik daar wel misschien ook nood aan had en dat ik daar ook gewoon van geniet op die manier.
0: Je hebt op Spotify een openbare playlist en die heet Oefenen.
3: Is dat?
0: Weet je dat? Nee, het openbaar staat.
3: Ah, maar ja, dat is al, ik weet niet welke nummers, maar dat is...
0: Ik wel. Het nummer van Roland en Wannes van de Velde.
3: Ja,
0: een nummer van Crosby, Stills, Nash & Young. En een nummer van Lip Service.
3: Ja, ja, ja. Ken je Lip Service?
0: Nee.
3: Ah, dat is ook wel een goede Belgische band. Ah, ja. Met Casper Cornelius, die ook bij Flip Collier speelt en bij Tsaze Metaal speelt.
0: Maar is dat om toefenen dan?
3: Ja, maar eigenlijk doe ik soms ook andere projectjes of zo. En dat weet ik nog, dat was van een jaar geleden. Dat was een projectje samen met Casper. En dat nummer met Roland heb ik samen met Wannes Capelle gedaan.
0: Ah, voilà. Ja, okay. Goed, dus,
3: ik ben ook te boeken voor losse projecten. En dan kom de op de map oefenen.
0: Alright, goed. Welk nummer ga je spelen voor ons nu?
3: Bijschaven. Bijschaven.
0: Het is West-Vlaams, hè? Dus... Bijschaven in het West-Vlaams.
3: Bijschaven.
0: Bijschaven zeggen we dan in het West-Vlaams.
3: En het Zuid-West-Vlaams wel, ja.
0: Oké, goed. Je mag naar de microfoon gaan en je... wat is de gitaar? Ja, je akoestische gitaar vastpakken. Het is tijd voor live muziek bij Willy op ons terras. Bij Museum M in Leuven. Hier is hij met voor de eerste keer een nummer in het West-Vlaams op de radio. Bijschaven, hier is Michiel Liberecht.

0: Secondje, ik ga mijn koptelefoon aandoen.
1: We gaan even, doe even uw koptelefoon aan, ja. Want dus eigenlijk, wij zijn niet gehaast. Dus dat is echt geen enkel probleem. Het gaat beter met uw koptelefoon. Is het zo goed, hè, voor u? Dan kan je nog eens opnieuw aankondigen. Is goed? Dames en heren, applaus. Michiel Liebrecht.

Live bij Willy. Michiel Liebrecht met Bijskaven en Loopstation Half. Indrukwekkend. Ontzien straks nog een live nummer en de korte vragenronde.

0: T-Rex en Children of the Revolution. Straks goed nieuws voor wie zich zorgen maakt over die goudschat die vorige week gevonden is, weet je, in Endermonde. Goed nieuws daarover. Een update. Je gaat blij zijn.
1: Echt waar.

0: staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you
4: shine. Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 4 uur.
6: Een goede middag. Laserstralen op de luchthaven van Zaventem hinderen piloten die daar willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar al melding van gemaakt. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Je hoort Koen Luppes van de politie van Dilbeek.
7: Het is heel gevaarlijk en we keuren het absoluut af. Er staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
6: De politie start voorlopig wel nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken, om zo de daders te vinden. Rond deze tijd start de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die de verouderingsziekte Progeria had. Hij overleed vorige week. De ceremonie gaat door in het stadion van Racing Genk, omdat Michiel een hevige supporter was. Je hoort de voorzitter van de club, Erik Gerrits.
8: Michiel wilde zijn uitvaart laten plaatsvinden op de middenstip. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
6: En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud Demy gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en daarna ook bij de profs. Arnaud Demy is 24. Hij behaalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon er nog door. Op andere plaatsen toch nog kans op een bui. Maxima rond 23 graden. Morgen start regenachtig bij 24 graden. En ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
5: Live vanop het Willy Terras.
4: In Emleuven.
9: Ja.
4: Willy. Live music matters.
5: De zomerfamilie. Wim Oosterlink.
10: En het raadsel van de goudschat in Dendermonde

Ghosts in de avondspits van Willy. Dat was Kiss the Go Goat. Live vanuit Leuven, het is 4:11. Goed nieuws, de eigenaar van de goudschat uit Sint-Gilles Dendermonde is gevonden. Enfin, ja, dus er waren bouwvakkers, hè, die hadden goudmunten en goudstaven ontdekt ter waarde van 9 miljoen euro. Iedereen vraagt zich af, van wie is dat goud? En wel, we weten het. De politie van Dendermonde heeft een mail

0: gekregen, een mailtje gekregen, nu, net, van iemand die zegt dat hij in een vorig leven eigenaar was van het goud. Ik word hier aangestaard door 30 gezichten op het terras. Het is echt waar. Het is een mailtje en dus in een vorig leven, dus voor zijn reïncarnatie, heeft hij gemaild aan de politie van de Monde, heeft hij het goud verstopt en hij is dat toen volledig vergeten. Wat normaal is.
1: Ik bedoel,
0: reïncarnatie, hè, dat is ook niet zomaar hè, een fietstochtje langs de lei. Hè. Enfin, een heel gedoe. Dus hè, en nu, 60 jaar geleden, die man zag dat bericht in de krant van die bouwvakkers in de Ronde en hij was zoiets van, verdikke nog, dat is mijn goud. Van mijn vorig leven. Voilà. Dus, zaak opgelost. Ik vermoed dat de politie van Dendermonde aanstonds in hun schoonste combi dat vandaag of morgen dat goud naar die mens gaat terugbrengen. En dan is het gefixt. Hè. Een opluchting, toch, voor ons allemaal. Hè. Het goud

0: aan mij liggen, maar ik stel mij zo de politie van Dendermonde voor als zo een korps met drie combi's waarvan er twee kapot zijn en ene waarvan het zwaailicht echt goed gaat en die gebruiken ze dan. Zwart. A new gold dream, the simple minds. Bij
1: de zomer van Willy. Live music.
0: Michiel Lieberecht bij mij. Dag Michiel. Goedemiddag. Frommel van Moonai, hier nu in een solo situatie in het West-Vlaams.
2: Ja.
0: Wat deed jij daarnet? Dus jij was aan... Wacht, hè. Jij was aan het zingen, jouw vorige nummer. En plots gebeurde er iets met jouw stem, waardoor jij twee dat er een stem bij kwam. Maar hier is niemand anders. Leg dat eens uit.
2: Wel, dat heet loopen.
0: Ah, ja.
2: Dus een loop is een lusje. Dus je maakt eigenlijk een klein lusje. Dus je neemt een... Maakt een kort opname van hetgeen dat je live aan het doen bent.
0: Ja.
2: En dan duw je op een pedaal en dan speelt dat meteen af. En dan zing je daar iets boven of speel je daar iets boven. En dan kun je zo ver of zo lang gaan.
0: Ed Sheeran doet dat echt
2: voilà,
0: de hele tijd.
2: Ja, inderdaad, ik had beter gewoon gezegd. Dat is wat dat Ed Sheeran doet.
0: Maar dat is toch wel super. Is dat niet ingewikkeld? Zijn jullie bang dat dat gaat mislopen?
2: Maar het is wel spannend, ja. Maar denk wel... Allee, dus eigenlijk heb ik dat pedaaltje al... Zeker 10 jaar. Ik heb er nooit iets mee gedaan. Maar dus nu met die West-Vlaamse plaat, is wel nog rijk gearrangeerd. En ik wou toch op een solo manier dat ook een beetje kunnen benaderen. Dus daarom ben ik daarmee beginnen een keer experimenteren. En nu heb ik deze zomer dus een paar kleine showcases gedaan. En iedere keer ging het beter. En in het begin gaat er wel een keer iets fout. En dat zal nog gebeuren, maar op zich is dat ook niet zo erg.
0: Oké, heel tof. De Loopstation dus van Michiel. Vijf korte vragen. Korte vragen, rond. Vijf dilemma's.
2: Ja.
0: 1. Country of indie?
2: Kort. Dan toch indie, zeker. Ja. Ik ben er dus niet goed bij.
0: Nee, sterk. 2. Flip Kaulier of Wannes van der Velde?
2: Flip Kaulier. Oh ja.
0: Echt?
2: Ah, maar ja, Wannes van der Velde.
0: Maar je hebt een ode gedaan aan
2: Wannes Kapelle.
0: Nee. Maar je hebt toch met Wannes van der Velde, heb je niet...
2: Ah ja, nee, sorry. Dus met Wannes Kapelle hebben we eigenlijk een nummer van Wannes van der Velde en Roland gedaan.
0: Voilà.
2: En ik was Roland. En Wannes was Wannes.
0: Ah ja, oké, goed. Logisch. Ja, nee, dat is logisch dat je Flip Kaulier kiest. Oké, 3. Een mixtape maken of een liefdesbrief schrijven?
2: Een mixtape, omdat dat is makkelijker.
0: Is makkelijker. 4. Moon Zwevegem of Los Angeles, Californië?
2: Ja, Moon ook. Ja, Moon. Ja, doe maar Moon.
0: Moet doen we Moon. Moon Zwevegem, oké. En 5. Adrienne of Angelina?
2: Adrienne.
0: Ja. Waarom Adrienne? Want je het nummer dat je nu gaat spelen, heet zij toch?
2: Heet Adrienne, ja.
0: Waar gaat Adrienne over? Wie is Adrienne?
2: Ik denk in mijn onderbewustzijn dat dat een beetje Adrian Lenker van Big Thief is. Ik weet niet, Big Thief, de band.
0: Okay.
2: Ben ik wel jaren een grote fan van. Adrian Lenker ook als songwriter heeft ook fantastische soloplaten gemaakt. Maar het was nu niet dat ik daar een liedje wil over maken, maar ik was bezig en plots had ik Adrienne en ik vond dat gewoon goed klinken en denk dus onbewust dat daarvan komt. Dat is ook alleen de enige links, hè, denk ik.
0: Okay.
2: Allee, het gaat ook wel over Amerika, dus ja, op zich misschien toch een beetje Adrian Lenker. Ja.
0: Zintjes. Goed, ik ga niet terugkomen op de dilemma's, maar ga maar naar je microfoon, pak maar die gitaar. Ben jij akoestische gitaar? Ja. Ga je Loopstation gebruiken nu of niet? Nee, nu niet. Nee, geniet. Okay. Koptelefoon niet vergeten opzetten. Dames en heren, live bij Willy. We zijn op ons Willy-terras bij Museum M in Leuven. Het nummer heet Adrienne. Hier is Michiel Lieberecht.

0: Live baby, Michiel Liberecht. Met Adrienne op 17 december speelt hij live in Brussel bij de kleine boterhammen van Ensemble Ziek. En met Willy Belofte Cheap Cult speelt hij bas. En daar kan je hem nog zien op 29 augustus in Gentbrugge bij Gent. Live bij Willy, Michiel Liberecht.
1: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Down, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape, samen met Omnia Travel.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
1: De zomer van Willy. Willy.

Nieuwe muziek van de heerlijke jonge Ierse groep Florence Road. Het nummer heet 7563. Nick Cave heeft een dikke week geleden een groot concert in Brighton in Engeland gespeeld, waar hij lang gewoond heeft, een soort homecoming show. En wie kwam daar op het podium? Tot ieders complete verrassing. In een kleed dat Nick Cave zijn vrouw ontworpen had.

0: wordt hier een soort onderaardse IJslandse dans voor mij opgevoerd.
1: Het is gedaan.
0: Het is gedaan. Dankjewel. Mooi. Je hoorde Emiliana Torini met Jungle Drum. Daar vond ik even Kylie Minogue met Where the Wild Roses Grow. Ik denk dat ook live op Instagram of zo, of TikTok. We keren tijdens deze zomer van Willy ook altijd even terug naar een zomer van een aantal jaar geleden. Zometeen gaan we terug naar de zomer van 1999. Met onder meer de drummer van de Foo Fighters en een legendarisch concert van Deus.

0: Queens of the Stone Age. Zoals we ze niet kennen. Dit is echt Queens of the Stone Age. Met Easy Street is 14 voor 5.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: We keren tijdens deze zomer van Willy altijd ook even terug naar een zomer van een aantal jaar geleden. Vandaag gaan we naar de zomer van 1999. Op 11 augustus 1999 was er in ons land een totale zonsverduistering te zien. Niet zo'n alfslachtige, bijna zonsverduistering zoals bij ons vorige week. Nee, een volledige. Duizenden mensen trokken toen naar Virton, bij het zuidelijkste punt van ons land, waar de zonsverduistering het best te zien was. De volgende bijna volledige zonsverduistering is in 2081, dus doe uw eclipsebrilletje zeker niet weg. Ook in 1999 werd de Amerikaan Elon Rubin de jongste artiest die ooit op een Woodstock Festival optrad. Hij speelde als drummer op het Woodstock 99 Festival samen met zijn oudere broers in hun eigen groepje FON, F-O-N. Elon was toen 11 jaar. 11 jaar. Later zou hij drummen voor Lost Prophets en Nine Inch Nails. En nu is hij de drummer van Foo Fighters. Voilà. En op 17 juli 1999 speelde Deus als headliner op Action Beach Rock op het strand van Zeebrugge. Er was wat gedoe, want ze moesten kiezen tussen Rock Wedder en Beach Rock. En ze kozen Beach Rock niet voor het geld, al dus de manager, maar omdat het weekend van Werchter slecht uitkwam. Persoonlijk vermoed ik iets met de bomma van Tom Baarman. En omdat Deus nog nooit aan de zee gespeeld hadden en de gezonde zeelucht en al. En daarom dus, enfin, volgens de managers toch. Dit is muziek uit hetzelfde jaar, uit 1999. Deus, The Ideal Crash.

De scene, iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Wij zitten hier op het terras van Museum M in Leuven met onze boel. En als je denkt, dat museum, dat wil ik wel eens gratis bezoeken. En wel, zometeen gratis tickets. Je zal een bekend schilderij moeten raden dat ik omschrijf op de radio. Ik zal nu al verklappen dat ik er vorige week nog voor gestaan heb voor dat schilderij. Dus als je mij ziet staan hebt, dan ben je bevoordeligd. Goed.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Duizenden mensen nemen op dit moment afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die vorige week overleed aan de verouderingsziekte Progeria. Onder hen natuurlijk familie en vrienden, maar ook enkele bekende gezichten zoals Average Rob en Karen Dame. En ook de fans van Genk zijn erbij.
4: Dat is een dierbare persoon voor ons en een heel bekende. En we willen onze steun betuigen.
5: Ik heb hem toch wel redelijk vaak gezien hier. Gewoon rondlopen als een echte Genkie. En ja, dat vond ik wel speciaal.
6: Een goede jongen. Altijd positief in het leven. Ook als het niet gaat hoe het moet zijn. Kop niet laten hangen en doorgaan.
3: Het afscheid vindt trouwens plaats op de middenstip in het stadion van Genk. Dat was een laatste wens van Michiel. Hij werd 28. De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleider Skies weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. Laserstralen op de luchthaven van Zaventem hinderen piloten die er willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar al melding van gemaakt. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Je hoort Koen Luppes van de politie van Deelbeek.
7: Het is heel gevaarlijk en we keuren het absoluut af. Er staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
3: De politie start voorlopig nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken, om zo de daders te vinden. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn vandaag de herexamens begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
8: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Hè?
9: Wat was je score in eerste zet?
10: Als een 8 op 20, dus dat viel wel mee.
9: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
10: Ja, inderdaad. 2 is genoeg, meer moet niet zijn.
8: Moeilijker of gedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
9: Je hebt er nog hoop in.
8: Ja, een beetje.
3: Zonder WK voetbal en hittegolf is het nu toch iets makkelijker studeren. En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud de Lee gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en daarna ook bij de profs. Arnaud de Lee is 24. Hij behaalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt af tot minima 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
0: Live vanop het Willy Terras
2: in Emleuven. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
11: De zomer van Willy in de avondspits met nu Smashing Pumpkins, Bullet

T.P. LeGreen met 43 Times Sorry. Zo heet dit nummer voor Smashing Pumpkins en Bullet with Butterfly Wings. En kunnen jullie dan gratis binnen in het museum daar? En wel, officieel niet denk ik, maar in de praktijk zitten wij backstage, waardoor wij keihard illegaal gratis in het museum binnenkomen.

ik heb goed nieuws. Jij kan zometeen ook gratis het museum binnen. Niet door mee te gaan met mij, maar omdat ik voor tickets gezorgd heb. En ik geef ze zometeen weg. Je zal moeten raden welk beroemd schilderij ik omschrijf. Ik ben al benieuwd.

0: Pretenders and Don't Get Me Wrong.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Je weet het, we zitten nog tot vrijdag op ons terras hier, Museum M in Leuven. Ik heb een stapeltje tickets om het museum te bezoeken. Met z'n tweeën. Ik ga een bekend schilderij omschrijven. Jij moet de naam, de titel van het schilderij sturen via de Willy-app. Met een beetje geluk kan je gratis binnen hier in Museum M in Leuven. Oké? Okay? Dus goed luisteren. Ik omschrijf... Het is heel bekend. Echt waar. Heel bekend schilderij. En als je een duur ticket wil voor het museum, goed luisteren en de naam doorsturen via de Willy-app. Oké? Okay? Gaan we. Dit is de omschrijving. Ik heb vorige week woensdag... nog voor dit schilderij gestaan. Oh. Niet dat je daar iets aan hebt, maar ik zeg het gewoon maar. Het schilderij speelde ooit een rol in een film met George Clooney. Het is een veelluik. Dus als je denkt dat je het helemaal gezien hebt, dan is er aan de andere kant nog een stuk. Wat ik trouwens niet wist, en dat heb ik woensdag ontdekt, is dat het elke avond gesloten wordt. Dus het veelluik gaat dicht s'avonds en s'morgens doe ze dat weer open. Echt waar, wist niet. Het is geschilderd in de jaren 1400, dus echt pokken oud, door twee broers. Blijkbaar was er ook een zus, maar daar spreekt natuurlijk niemand van. Typisch. Wat staat erop op dat schilderij? Oh ja, wat staat erop? Adam en Eva. Jezus natuurlijk. Hè? Wat denk je, de jaren 1400? En uiteraard in het midden, met grote ogen, sinds het schilderij gerestaureerd hebben, het lam. En spuit er bloed uit het lam, zoals vroeger op de plechtencommunie? Ja, er spuit bloed uit. Voilà, dat is dus het schilderij. De naam van dit schilderij kan je nu een duur ticket voor het Museum M in Leuven opleveren. Stuur de naam van dit schilderij nu via de Willy-app.

0: Yeah, you're so lucky, Franz Ferdinand, but do you want to?
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Sophie uit Wanzeel aan de lijn. Dag Sophie, goedemiddag.
3: Sophie, hallo,
0: goedemiddag. Lucky, lucky, lucky, you're so lucky. Wat heb jij gestuurd? Welke schilderij heb jij herkend in mijn uitleg? Sophie?
3: Het Lam Gods.
0: Het Lam Gods is goed. Wanneer wist je dat het Lam Gods was? Bij welke uitleg?
3: Bij de film met George Clooney.
0: Wat? Je wist al toen bij de film al?
3: Ja.
0: Weet je wat de titel van de film? Weet je nog?
3: Ja, The Monument Man.
0: Ja, goed. Slecht film. Maar wel goed, maar Lam Gods. Ja, goed. Ja. Je krijgt een duo-ticket voor het museum M in Leuven hier. Daar hangt het Lam Gods niet. Heb je het al ooit live gezien, het Lam Gods?
3: Nee, jammer genoeg niet.
0: Nee, oké. In Sint-Baafskathedraal in Gent hangt het. Maar jij bent dus een duo-ticket voor het Museum M in Leuven. Ook geweldig. De moeite om eens langs te komen. Ook Lien uit Brakel, Nadine uit Huizen, Didier, Michiel uit Brasschaat, Anne uit Merelbeke, Anne uit Aarschot en Klaas uit Pittem winnen allemaal een duo-ticket voor het Museum M in Leuven. Hoe lang moet je nog werken, Anne? Sophie, sorry. Hoe lang moet je nog werken vandaag?
3: Ja, tot 7 uur zijn.
0: Oeh, tot 7 uur. Nog anderhalf uurtje en het zit erop voor vandaag. Ik wens je een fijn einde van de werkdag en tot de volgende. Dag Sophie.
3: Dankjewel.
2: De zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: My music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
4: Nu bij Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
1: De zomer van Willy. Wim Oosterling.

0: The Sisters of Mercy en Temple of Love. Daarvoor The Vaccines post-breakup sex. Het is 5:30 in de avondspitsfamilie. Ik heb het gevoel dat het tijd is voor een aperitiefje. Wij noemen het hier aperitief nationaal elke dag om 5:30. Wij gaan een aperitiefje nemen. Doe gerust mee. Dit is een plaat die daar perfect bij past qua sfeer. De naam van de groep? Blind Melon.
1: Aperitief nationaal.

zachte No Rain aperitief nationaal bij Willy met Blind Melon. Nu donderdagavond sluiten wij hier onze Willy Zomer in Leuven af met een gratis concert van de Belgische groep Sons hier in de tuin van Museum M in Leuven. Je bent welkom vanaf 8 uur. Geen tickets nodig, gewoon afkomen. Donderdagavond, Sons live in Leuven.

0: Ik ben er straks belaagd door een kei dikke hommel. Of een wesp, of wat, ik weet niet wat het was. Iets tussen een mega wesp en een hommel. Misschien een hoornaar. Misschien was het een Leuvense hoorn, ik weet niet. Maar het is een vies beest dat hier. Maar nu heb ik het al even niet meer gezien. Ook omdat ik denk dat de zon wat weg is, dat dat ook niet helpt. Goed, dus hou zo, hè. Zon, wegblijven. Goed, ik moet nog vertellen wie je morgen live hoort optreden bij Willy. Dat doe ik zo meteen. Eerste geweldige klassieker van Midnight Oil. Nee, die andere klassieker.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Hummel koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: De zomer van Willy. Wim Oosterling.

0: Midnight Oil en het geweldige Blue Sky Mine.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Vandaag hadden we hier Trixie Whitley op bezoek en dan straks Michiel Liebrecht van Moon Eye. Die verklapte dat hij een album in het West-Vlaams gaat uitbrengen dat de werktitel Kudde is. En die meteen ook twee nummers liet horen voor het eerst op de radio. Dat was het straks. Morgen zitten we opnieuw een dag op het terras van Museum M in Leuven. Ik vertel je even wie er morgen langskomt. Eerst ex-Willy-belofte Barou. Ze zijn uit Antwerpen en uit Gent en ze komen morgen langs bij Annelies Orie ergens tussen 11 en 3. En ik krijg morgen singer-songwriter Isaac Rue op bezoek. Dit is hem.

Sheryl Crow, Hard to Make a Stand. Als er iets overblijft van mij, dan ben ik hier morgen weer. We zien wel. Hey, veel plezier met het vervolg van Willy Nonstop. Morgen de ochtend met Jan, Annelies Orie en ik live vanuit M. Leuven. En dit nog.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Een goeie avond. Een emotioneel afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen met de verouderingsziekte Progeria die vorige week om het leven kwam. Zo'n 2500 mensen wonen de plechtigheid bij. Onder hen ook comedian William Boeva, een goede vriend van Michiel.
3: Iemand met positiviteit, dat is zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag niet. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
2: De ceremonie vond plaats in het stadion van Racing Genk. Dat was de laatste wens van Michiel. Hij werd 28. Op dit moment zijn in Brussel verschillende dakloze en vluchtelingenorganisaties aan het betogen. Ze komen op straat tegen de beslissing van minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt. Die wil duizenden opvangplaatsen schrappen in Brussel in 2 weken tijd. Adrien Lecomte van de Federatie van Opvanghuizen.
4: De zeer korte termijn maakt een goede overgang onmogelijk, want mensen verdwijnen niet. Deze kinderen, vrouwen en mannen zullen op straat terechtkomen, terwijl de sector al overvol zit. Ook op het vlak van werkgelegenheid zal dit een drama zijn. Bijna 200 jobs zullen verdwijnen.
2: De organisaties vragen de regering om de beslissing terug te draaien, want ze vrezen dat er alleen maar meer daklozen zullen bijkomen. De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleider Skies weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn vandaag de herexamens begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
5: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Hè?
6: Wat als je score in eerste zit?
7: Als een 8 op 20 is, dat viel wel mee.
6: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
7: Ja, inderdaad. 2 is genoeg, meer moet niet zijn.
8: Moeilijker afgedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
6: Je hebt er nog hoop in.
8: Ja, een beetje.
2: Zonder WK voetbal en de hittegolf is het nu toch net iets makkelijker studeren. En nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt maar liefst 11 plaatsen naar de 82e plek. Elise Mertens blijft wel de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. De nummer 1 van de wereld is de Wit-Russische Arina Sabalenka. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt ook af tot minimum 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
5: Willy. Music matters.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Music matters, Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
5: Een goede avond. Vlaanderen heeft deze namiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die vorige week stierf aan de verouderingsziekte Progeria. Michiel nam zelf het laatste woord op zijn afscheid in een videoboodschap.
6: Ik hoop gewoon dat de mensen die achterblijven weten hoe graag ik ze gezien heb. En hoe belangrijk zij voor mij zijn geweest. Je kunt nooit genoeg tegen iemand zeggen hoe graag je ze ziet. En je kunt nooit iemand vaak genoeg een knuffel geven. Uiteindelijk als iemand er niet meer is, denk je altijd, kon ik nog maar eens.
5: Zo'n 2500 mensen waren aanwezig op die ceremonie. Onder hen heel wat bekende Vlamingen. Comedian William Boeva bijvoorbeeld, een goede vriend van Michiel, ook hij nam het woord.
7: Iemand met positiviteit, dat is zijn krachtigste wapen. In een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag niet. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
5: De plechtigheid vond plaats in het stadion van Racing Genk. Dat was Michiel zijn laatste wens als fervente supporter. Hij werd 28. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn de herexamens begonnen vandaag. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
8: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Hè?
9: Wat als je score in eerste zit?
10: Dat is een 8 op 20, dus dat viel wel mee.
9: Hopelijk nu 2 puntjes mee.
10: Ja, inderdaad. Het is genoeg, meer moet niet zijn.
11: Moeilijker afgedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
9: Je hebt er nog hoop in.
11: Ja, een beetje.
5: Ja, zonder het WK voetbal en de hittegolf is het nu toch net iets makkelijker studeren. En sport, want nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt 11 plaatsen maar liefst naar de 82e plek. Elise Mertens die blijft wel de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. De nummer 1 van de wereld is de Wit-Russische Arina Sabalenka. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot minima 14 graden. Morgen startregenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
0: Music matters.

0: Oh, het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
0: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you shine.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.
8: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
8: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Matters.

Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Een goede avond. Driekwart van de Hogevenen is al in de vlammen opgegaan en het ziet er niet naar uit dat die situatie snel zal beteren daar. Want de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Dat merkt ook journaliste Louise Buquet die daar is.
4: Er komt ook nog altijd rook uit de grond en dat heeft er alles mee te maken dat hier ook onder de grond dat vuur woedt. 5 meter diep, dat komt door die turf, dat organisch materiaal dat hier ligt. Het is een oppervlakkige brand, maar doordat dat helemaal is uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
3: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams een hart onder de riem steken. Er waren dit jaar al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit cijfers van de UGent. De brand in de Hogevenen nu is daar nog niet bijgeteld. Het gaat al om dubbel zoveel natuurbranden als vorig jaar. 6 op de 10 branden ontstonden in Vlaanderen. En in Waver in Waals-Brabant zijn 2 agenten gewond geraakt tijdens het WK hockey. Dat meldt het parket. De 2 waren op de motor en gleden uit op het wegdek, vermoedelijk door een olievlek. Ze waren daar een spelersbus aan het begeleiden. En over een half uur komen onze Belgische hockeymannen daar trouwens in actie, de Red Lions. Zij spelen hun 2e groepsmatch tegen uitredend wereldkampioen Duitsland. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen startregenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit. Music matters.

0: cv-fotoboek is er.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Oh, weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Willy. Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Driekwart van de Hoge Venen is al in vlammen opgegaan en het ziet er niet naar uit dat de situatie daar snel zal beteren. Want de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Dat merkt ook journaliste Louise Buquet die daar is.
3: Er komt toch nog altijd rook uit de grond en dat heeft er alles mee te maken dat hier ook onder de grond dat vuur woedt. 5 meter diep, dat komt door die turf, dat organisch materiaal dat hier ligt. Het is een oppervlakkige brand, maar doordat dat helemaal is uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
2: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams wel een hart onder de riem steken. En goed nieuws voor de inwoners van Sauerbrood in de provincie Luik, want die mogen terug naar huis. Ze werden dit weekend geëvacueerd door de natuurbrand in de Hoge Venen. Maar omdat de wind gedraaid is, is het weer veilig genoeg om terug te keren naar hun huizen. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum van Malmedy. En sport, Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli. 7-5, 4-6 en nog eens 7-5. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.

De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop

0: zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Music matters, Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
0: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Ons land moet lessen trekken uit de zware natuurbrand die nu woedt op de Hoge Venen. Dat heeft brandexpert Jan Bates gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor en dus moeten we beter voorbereid zijn.
3: Zo bijvoorbeeld weg te gaan harken of meer radicaal, zoals we in sommige landen zien tijdens grote branden, een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op één plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus het heeft ook weinig zin dan om 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
2: Driekwart van de Hoge Venen is al vernield. En goed nieuws wel voor de inwoners van Sauerbrood in de provincie Luik, want die mogen weer naar huis. Ze werden dit weekend nog geëvacueerd door die natuurbrand in de Hoge Venen. Maar omdat de wind gedraaid is, is het nu weer veilig om terug te keren naar hun huizen. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum van Malmedy. De Waalse Brandweerfederatie trekt aan de alarmbel. Ze vinden dat ze niet genoeg mankracht en middelen hebben om natuurbranden zoals die in de Hoge Venen te bestrijden. Daarom pleit de federatie voor meer beroepsbrandweermannen en een groter netwerk van blusvliegtuigen die Europa samen kan inzetten. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om vanavond het werk neer te leggen in 6 zeehavens en dat voor 24 uur. Het gaat om de havens van onder meer Hamburg en Bremen. De bonden hebben vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel geveegd. De vakbonden willen een goede 8% extra loon, de werkgevers willen 5% geven. In Moldavië tussen Oekraïne en Roemenië is een drone gecrashed, vermoedelijk afgevuurd door de Russen. Dat zegt de Moldavische politie. De drone zou richting de Oekraïnse havenstad Odessa onderweg geweest zijn, maar verloor zijn koers. Er vielen geen gewonden. En sport Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli. 7-5, 4-6 en nog eens 7-5. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
1: Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. De Willy.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen de uitredende wereldkampioen Duitsland met 1-0. De Red Lions staan zo voorlopig tweede in hun groep. Enkel de eerste twee gaan door. Woensdag spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En meteen ook al even vooruitblikken op morgen, want dan spelen de vrouwen, de Red Panthers zijn dat, hun tweede wedstrijd op dit WK tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
3: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counter spelen. Technisch heel sterk. Dus wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
2: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. En de brand in de Hoge Venen verspreidt zich niet meer, dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Maar dat betekent nog niet dat het vuur onder controle is. De brandweer zal volgens de minister nog weken nodig hebben om het vuur daar te blussen. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
1: Music matters.

0: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Music matters, Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren van Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het ondanks de nederlaag geen slechte wedstrijd.
3: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons route te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting de halve finale te hockeyen.
2: De Red Lions staan nu tweede in de groep en de eerste twee gaan door. Woensdag dan spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En meteen ook al even vooruitblikken op morgen, want dan spelen de vrouwen, de Red Panthers, hun tweede wedstrijd op dit WK tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
4: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
2: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA ontslaat topman Kevin Lamour, dat meldt Sky News. Lamour is de man die onlangs kritiek had op de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
1: Music matters.